0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team STWorks Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

rozen. Tijd om terug te gaan. Het wordt straks een volle maan. Zon verdwijnt in duister.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo... Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
8: Scootmobiel nodig? Mobifit. De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
9: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Dat kan je toch wel op je klompen aanvoelen.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
8: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
9: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
10: Kurk 24.
9: Kurk24.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
12: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boot in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg in Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
14: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring, heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
15: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
16: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
17: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
18: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, of een kapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
4: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuishogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boot in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
8: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
9: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
10: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
11: In Hogeveen.
12: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
13: Ja, ik lig al uren wakker.
12: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
14: Lekker slapen, Dekker slapen.
15: Dekkerslapen.nl.
9: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Radio Drenthe.
16: Voor de break.

Muzikus André van Vliet was ook groot liefhebber van de Engelse kerkmuziek en hij leidde de koor New Voices en Orioles bij dit loflied op de schepping op een Nederlandse tekst van Hans de Ruiter. O schepping zingt van vreugd. Het is vandaag zondag Trinitatis, de zondag na het Pinksterfeest. Het is vandaag het hoogfeest van de heilige drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. En daarbij mag dit lied zeker niet ontbreken. Heilig, heilig, heilig.

klassieke opname van het Urker Visserskoor Crescendo onder leiding van Lauwe Kramer met het Trinitatislied Heilig, Heilig, Heilig. Er is nog een lied met diezelfde titel en die komt uit de Deutsche Messe van Schubert.

Sum Sanctus uit de mis in G van Schubert met als ondertitel Heilig, Heilig, Heilig. Je hoort het Weenskamerkoor onder leiding van Johannes Prins. Luisteraar Koert Wolting maakt mij erop attent dat afgelopen 21 mei er een speciale viering was in de synagoge in Assen

ter gelegenheid van de onthulling van een stuk of wat replica's van glas in loodraam. En tijdens deze viering speelde organist Marnix Onrust een improvisatie over een paar Israëlische liederen.

Lied 836 uit het liedboek 2013, maar dan wel op de originele Engelse tekst. Dear Lord and Father of Mankind. Je hoorde het beroemde koor van King's College in het Engelse Cambridge, onder leiding nog van Stephen Cleberry. Sietse de Vries schreef de tekst en Willem Vogel de melodie. Samen zang nu de Steveniskerk in Beelden met op het orgel Ronald Eimker. De vreugde voert ons naar dit huis.

280 uit het liedboek 2013, De Vreugde Voert Ons Naar Dit Huis. Dit was samenzang van de Steveniskerk in Beilden. De bekende muzikus Martin Mans is in februari van dit jaar ernstig gewond geraakt bij een fietsongeluk. Bijna 3 weken lag hij in het ziekenhuis en heeft daarna ook nog wekenlang moeten revalideren. Maar intussen hebben zijn werkzaamheden weer kunnen oppakken en je zult snappen dat hem dat dankbaar stemt. In februari 2017 ging Martin Mans met het Grootmannenkoor Noord-Nederland naar de Martinikerk in Bolsward om daar een cd op te nemen. En een van de lieden op die cd is deze Amuse Day.

Agnus Dei in de versie van de Noorse muzikus Tore Aas. Je hoorde het Grootmankoor Noord-Nederlands onder leiding van Martin Mans. Soliste was Rineke de Wit en op orgel speelde Martin Sonneberg. Ze is predikante van de protestantse gemeente in Gies en ook van de Zuiderkerk in Veenoord, Nijmegen. Het woord vanmorgen is aan dominee Gerda van Vliet.

Vandaag is het zondag Trinitatis. De drie-eenheid wordt gevierd omdat God zich heeft laten kennen als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vandaag denken we in de kerk na over de laatste woorden van Jezus in Matteüs 28. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Nu zijn wij dus aan de beurt om op weg te gaan met de Heilige Geest die op die bijzondere Pinksterdag in Jeruzalem werd gegeven en ontvangen. Dat vierden we vorige week. En nu moet er bij ons wat gaan gebeuren. Op weg gaan en andere mensen meenemen in het verhaal van Jezus en van God. Hoe zijn wij op weg gegaan? Bezield? Begeesterd? Meegenomen door de krachtige wind en het vuur van de geest? Van de week fietste ik langs de vele akkers en weilanden bij mij in de buurt. Bietenplantjes toonden zich al in lange rijen op het land. De aardappelplanten kropen uit de donkere aarde omhoog naar het licht. De mais was nog klein, maar de aanblik ervan gaf hoop op hoge planten en mooie kolven. Het graan liet een groene waas zien waarin de belofte van de oogst lag verborgen. En het eerste gras werd al gemaaid. Al fietsend dacht ik na over de overdenking die ik moest schrijven voor deze aflevering van Veur de Preek. Ik kwam uit bij de boeren, bij al die mannen en vrouwen die in het vroege voorjaar ineens weer zichtbaar worden. Machines worden gereed gemaakt, zaai- en pootgoed wordt voorbereid en klaargezet. Door het loonbedrijf waait een nieuwe voorjaarswind die de werkers in de greep krijgt. Er ontstaat in het vroege voorjaar een soort nieuwe bezieling bij landbewerkers. Het werkt aanstekelijk en ze kunnen daarom niet anders dan samen aan de slag gaan. Voor dag en dauw en tot in de late avond. De tijd is er rijp voor en de vruchtbare grond wacht hen op. Ik stel me zo voor dat er ook zoiets gebeurde met hen die daar in Jeruzalem de Heilige Geest hadden ontvangen. Enthousiast gemaakt nemen ze elkaar mee, omdat ze allemaal dezelfde bezieling ervaren. De tijd was er rijp voor en de harten van mensen bleken een vruchtbare bodem voor de woorden van God en de verhalen over Jezus. Het viel allemaal samen. De begeestering van de volgelingen van Jezus en het verlangen van mensen naar redding, liefde en het goede leven. En de vrucht is niet uitgebleven. Die is de wereld overgegaan en is zelfs doorgedrongen tot in Drenthe, een provincie in dat kleine land aan de zee, ergens in het noorden van Europa. Maar soms bekruipt mij de sombere gedachte dat de bezieling en de begeestering aan het leeglopen is. Alsof we zijn vergeten dat Jezus ons op weg heeft gestuurd met een belofte. Hij heeft zijn leerlingen niet uitgezwaaid en sterkte toegewenst om zich vervolgens om te keren en weg te gaan. Nee, nadat hij ze de opdracht had gegeven om op weg te gaan, zei hij: hou dit voor ogen, ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dat is de belofte, de geest die we hebben ontvangen. Zo is Jezus met ons. Laten we daar volop gebruik van maken en elkaar aanvuren om het goede nieuws van Jezus overal bekend te maken. In woord en daad. Nog steeds is de tijd er rijp voor. En ik weet zeker dat bij heel veel mensen een vruchtbare bodem is te vinden die erop wacht om het zaad van het evangelie te ontvangen. Ga dan op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.

Gods werk gaat door. Een lied dat leek mij mooi aansluit op de inhoud van de kut overdenking vermaring van dominee Gerda van Vliet uit Geesbrug. Je hoort het jonggemeenkoor Emmanuel in de leiding van Harm Hoeve. Toen de befaamde organist Klaas-Jan Mulder 70 jaar weer, dat was in het jaar 2000, kwam er een jubileumalbum van hem uit. Klaas-Jan Mulder 70 jaar. Hierop 76 werken, voornamelijk koraalbewerkings, pak weg 5 uur muziek. En dit is een van zijn beroemde improvisaties. Wat God doet, dat is wel gedaan.

Klaas-Jan Mulder op het orgel van de Martinikerk in Bolsward met een van zijn vele befaamde koraalbewerkings. Wat God doet, dat is wel gedaan. Ja, met Pinksten en ook op deze zondag Trinitatis hebben wij het over de drie-enig God die één in wezen zijt, zoals een bekende tekst zegt. En daarin past ook het volgende lied: één woord, één hoop, één Heer.

Het gemengd koor Glorify uit Meppel was dit. Onder leiding van Jaap Kramer zong dit koor het lied Eén woord, één hoop, één Heer. De Latijnse tekst Jubilate Deo Omnis Terra werd in het Engels vertaald in O be joyful in the Lord, all ye lands, een tekst naar Psalm 100. John Rutter maakte daar het volgende lied van, zong door zijn eigen Cambridge Singers. O be joyful in the Lord.

0: pianiste Fionnuala Sherry komt uit Ierland en pianist en componist Rolf Løvland komt uit Noorwegen. En met hun beiden vormt ze het duo Secret Garden. Bekend Rolf Løvland ook van het lied You Raise Me Up. Dit instrumentale werk noemen ze Grace. Zo dadelijk om 10:00 is er een Drijnse dienst in de Spulkoel in Anlo. Een dienst met liederen, teksten en een overdenking in het Drijns aan de hand van het thema Geniene kan in Gods koninkrijk komen als er niet geboren wordt uit water en geest. Voorganger in deze dienst is dominee Jenny Lammers-Niers uit Koeven. En zoals gezegd, de dienst begon zo dadelijk om 10:00 in de Spulkoel dus in Anlo. In de Veenkerk van Plazina Veen Noord was vanavond weer een zangdienst gehouden met als thema Mag ik je gids zijn? Voorganger is dominee Harry Klaasens en muzikale medewerking komt van het Ichtes Koor uit Emm onder leiding van dirigent Frits Wupteveen. Organist is Dirk Zwama en op trompet speelt Louis Luitjens. 7:00 dus vanavond. Deze Plazina Veen Noord zingt avond in de plaatselijke Veenkerk. De Raymond Fransen gemeente in Hogeveen stelt elke eerste donderdag van de maand de kerklus voor rust en stilte tussen 10 en 12. En dat is weer aankomend donderdag, de 4 juni. Daarnaast is er ook rond 10:30 weer een stilteviering, dit keer met als thema lichtheid. Je bent van harte welkom om zomaar eens even binnen te lopen. Aankom donderdagmorgen dus tussen 10 en 12 in de Remonstrantse Kerk in Hogeveen en die vind je aan de Grote Kerkstraat nummer 39. Heb je ook post voor dit programma, dan is dat van harte welkom op ons mailadres voordepreek@rtvdrenthe.nl. Mooi dat je weer bij waren vanmorgen. Veel genoegen nog bij de andere zondagse programma's hier op Radio Drenthe. En wat voor de preek betreft graag weer tot andere week.
1: Sta op, stoel nodig. Mobifit. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Aan tafel!
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
9: Kurk 24.
8: Kurk24.nl.
10: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
11: Goed groen is een goede.
10: Assen.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9:00.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
21: Mijn naam is Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En ik heb het regionale nieuws voor u. Meerdere brandweerkorpsen werden vannacht opgeroepen voor een woningbrand aan de Kometenlaan in Hoogeveen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe laat weten dat de bewoners van de hoekwoning veilig uit het huis zijn geraakt. De dikste vlammen waren volgens haar rond 3:15 gedoofd door de brandweer. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende woningen hun huis uit. Zij konden later in de nacht weer naar binnen. De woning waar de brand heeft gewoed is zwaar beschadigd geraakt. Het is onbekend hoe de brand is ontstaan. Achter een woning in Nieuw-Weerdingen is gisteravond een schuurbrand ontstaan. Aan de zuidzijde van de tramwijk vatte het dak van de schuur vlam. De brandweer was snel aanwezig om de brand te blussen. Maar het dak van de schuur was niet meer te redden. Ook was er iemand in de buurt van de schuur toen deze in brand vloog, maar diegene hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Twee auto's kwamen gisteravond in botsing op de kruising van de Schaapmansingel en de Tor Bekkelaan in Meppel. Eén persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's hebben schade opgelopen bij het ongeval. Vanwege het sporenonderzoek is de kruising enige tijd afgesloten geweest. Het is onduidelijk hoe de botsing heeft kunnen gebeuren. Claudia van Brugge, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, is gistermiddag onwel geworden tijdens de herdenkingsbijeenkomst bij de Muur tegen Geweld in de wijk. Van Brugge laat via haar sociale mediakanalen weten dat ze even bevangen werd door de hitte. De staatssecretaris was in Drenthe om een toespraak te geven tijdens de jaarlijkse ceremonie in de wijk, waar nieuwe naambordjes aan de muur werden toegevoegd. Een van de nu 218 namen op de Muur tegen Geweld is van Cas Steenbergen, die bijna 4 jaar geleden slachtoffer werd van zinloos geweld in Veningen. En dan gaan we nog even naar het weer in onze provincie.
0: Goedemorgen. Het is de laatste dag van de meteorologische lente, maar aan een terugblik gaan we ons pas morgen wagen, want deze laatste dag die kan nog wat neerslag gaan brengen en moeten we natuurlijk meenemen in de statistieken. Vandaag is het weerbeeld nogal wisselend. Een mix van zon en bewolking waarbij de zon het meestal toch wat moeilijk heeft of er wat moeilijk doorheen komt. Maar wel bij een aangename temperatuur van een graad of 22 tot in het zuiden van Drenthe 23 graden en een zwakke noordelijke wind. De lucht raakt onstabiel en er zou hier en daar een bui kunnen vallen vandaag. Mogelijk de pittigste exemplaren net met een slag onweer, maar ik verwacht er eigenlijk niet al te veel van. Later vanmiddag en vanavond verdwijnen de buien en vannacht is het een graad of 10. Morgen opnieuw maximumtemperaturen rond 22 graden, zuid- tot zuidwestelijke wind en vooral in de ochtend veel ruimte voor de zon. Maar al vrij snel neemt opnieuw de bewolking toe. Het blijft wel droog morgen, maar kantje boord. In de middag en avond dan wordt de wind westelijk en zwak en is het nog best aangenaam. Maar het is de laatste dag in deze serie. Er komt een westcirculatie op gang, geen bulderende westcirculatie, maar toch westelijke winden die wisselvalligheid gaan meebrengen. Dinsdag is de temperatuur nog wel een graad of 22, maar het weerbeeld is sterk wisselvallig. In de middag steeds wat buien, soms ook met onweer. Er lijkt een serieuze kans op een mooie plensel hier en daar, meer dan 10 mm. Andere plekken houden het lang en droog. En ook de dagen daarna zien we weinig zon, veel bewolking en een sterk wisselvallig weerbeeld met dagelijks regen of een bui. Temperaturen zakken ook een stukje, die gaan naar 19 of 20 graden overdag. En nachttemperaturen van een graad of 12 tot 10. De westenwind tenslotte trekt wat verder aan, zuidwestenwind eigenlijk, en wordt soms vrij krachtig, dus met name donderdag en vrijdag, dieper in de week, lijkt het iets meer op herfst dan dat het op zomer lijkt. Een fijne morgen iedereen.
21: Dat was het regionale nieuws. Voor meer nieuws kijk je op rtvdrenthe.nl of in de app.
1: Radio Drenthe.
22: Zondagochtendlicht.
1: Met Marianne Koekoek.

0: Ben je al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen. Welkom bij Zondagochtendlicht. Ja, het is lente. Er zijn nesten en er zijn jonkies. En die moeten worden gevoerd tot ze op eigen benen kunnen staan. Soms gaat het snel, maar soms ook niet. Nou, daar gaat het over vandaag. Nieuwsgierig? Ga lekker luisteren. En denk er vooral het jouwe van.

Lake. En dan heeft ze het misschien wel over het meer ergens in Zwitserland. Want het ging over Evian. Jill Sebul was dit, uit de jaren 90. Ja, ik zit in de fase van mijn leven waarbij de kinderen het huis uitgaan. Maar dat is niet echt een heel duidelijk moment. Het is een beetje in- en uitvliegen. Of eigenlijk andersom, uit- en weer invliegen. Want de zoon is inmiddels klaar met zijn eerste 3 jaar van de studie, de bachelor. En nou moet hij een master gaan doen, maar hij denkt ook aan een stage. Of allebei, geloof ik. Het is allemaal nog heel onzeker. En hij moet zijn laatste tentamens überhaupt nog doen. Dus waar hij per september gaat wonen en wanneer dat precies wordt, allemaal zeer onduidelijk. Het hangt er vanaf waar hij terecht kan. Maar goed, zeker is wel dat hij niet in Groningen blijft, want daar zat hij de afgelopen tijd. En dat hij het grootste deel van de zomer of aan het werk is, vanuit ons huis, of op reis. Dus die kamer in staat, die kon alvast wel worden opgezegd, toch? Zei hij. Nou, prima hoor, jong. De schuur is groot genoeg. Die paar meubels van jou, die kunnen er wel bij in deze zomer. Dus hij stuurde een berichtje naar de gemeente en zo woont de zoon nu ineens weer een paar maanden officieel bij ons. Nou, prima. Maar weet je waar ik het meeste aan merk? Niet dat hij meer thuis is, want hij vliegt nog steeds sowieso in en uit en in en uit. Nee, aan de blokken kaas. Die zijn niet aan te slepen.

Ja, het cabaretduo Jentel en de Boer samen met Nick en Simon. Een heleboel goede dingen die je kan maken van kaas. Ja, het volgende gedicht sluit daar dan weer op aan. Want ik denk, goh, gedicht over kaas, zullen die er ook zijn? Ja, die zijn zeker. Astrid Lampe, die schreef het gedicht Vreemdkörper. Drop deze Hollandse kaasmeid bij de bolle verslenderde dagjestoerist. Dump dit Hollands welvaren op klompen in de gare bus kleefklinkers met brandende handjes. Je bent moeders trots en dat zul je blijven ook. Jij, kind met je kanten kapoets, geappliceerde bumper. Hoe ostentatief je je keurig gekapte koppie nu ook van haar afdraait omdat ze kaas keurt. In geuren en kleuren jouw gode spijs onder de prikker aanprijst. Rokrecht, een plooi perst. Ik spiegelde me eenmaal in de gepoetste ornamenten van je kanten kapoets en liep de lucht kwijt. Parkeerde mijn moeder in een klomp op de apenrots of apentrots bij de recentst voltooide waterkering. Nam van Gods spijs en hield het met een buitenlander tot elke prijs.

Stephen Sands heet deze beste man. Weight of the World. We waren met het hele gezin op kraamvisite afgelopen week. Want er worden zo her en der in de familie nieuwe kinderen geboren. Altijd leuk. En het was zo'n heerlijke zomerse dag. En de nieuwe wereldburger lag heerlijk in zo'n wit hokje buiten te slapen. Het is altijd een soort konijnenhok, lijkt het wel. Als ik dat zie, dan word ik altijd een beetje jaloers. Het lijkt me zo fijn, een bed buiten in de frisse lucht. En nul besef van wat er om je heen gebeurt. Het enige wat je doet is gewoon lekker eten, slapen. En jezelf een beetje verwonderen, denk ik, om je heen kijkend. Nou, inderdaad, op enig moment werd hij wakker. Had hij honger. En gelukkig was mama dichtbij. Nou ja, dat is een beeld waar ik dan ook echt enorm van kan genieten. Een kind dat bij zijn moeder drinkt. Ik herinner mezelf nog de twee-eenheid die je dan bent als jonge moeder. Zo voelt dat. Ik vond het echt fantastisch dat de natuur het allemaal regelt. Maar natuur is tegenwoordig wel steeds minder natuur, geloof ik. Want onze kinderen die vroegen mij iets over borstvoeding. Hoe vaak moet dat kind dat hebben? Of weet ik veel wat. En toen dacht ik, eigenlijk weet ik dat helemaal niet meer. En die jonge moeder uiteraard wel. Maar kennelijk vertrouwde die toch iets minder op de natuur dan ik vroeger. Want ze zei, borstvoeding? Oh, daar hebben we tegenwoordig ook gewoon een app voor.

Mooi, hè? Bukkers en sloop maar, dreun maar. Ja, ik had over jonkies die gevoerd moesten worden. Onze koolmezenkastjes, die zijn ook allemaal bewoond. En ook daar hebben de jonge ouders het druk. Mooi gezicht is dat, hoe ze af en aan vliegen met hapjes in de bek. En het verbaast me altijd dat ze zo dicht bij het terras hun jongen kunnen grootbrengen. Want ja, wij zitten er echt met de neusboom op. Toevallig, ja, was helemaal niet de planning natuurlijk, maar dat kwam omdat de muur van de schuur een paar van die geboren gaten had waar niks meer in zat. En toen dacht ik, nou, spijker erin. Kan ik daar eerst die nestkastjes wel ophangen? En dan zoek ik straks wel een betere plek. Maar kennelijk is het goed genoeg voor ze. Nou ja, en als je dan ziet hoe hard die ouders moeten werken. De man had ooit de indruk dat een van de meeste ouders het helemaal alleen moest doen. Die zei, nou, volgens mij papa of mama niet heeft gered of door de kat gepakt of weet ik veel wat. Ja, je voelt je schuldig. Dus ging hij naar de viswinkel voor een bakje meelwormen. En die zette hij gewoon, nou zeg maar, 10 meter verderop op het dak. Vlakbij dat nestkastje. En na een tijdje, vrij snel zelfs, was het bakje schoon leeg. Nou, vond een heel sympathiek idee. Hartstikke grappig dat hij dat had bedacht. Maar, zei ik, hebben al die kleine koolmeisjes nu obesitas?

0: Time Bandit. And I'm specialized in you.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
2: Zondagochtendlicht.
3: Spreuk aan de wand.
0: Ja, ik vertelde net van die koolmezen die we maar een beetje hebben bijgevoerd met meelwormen. Maar ja, je doet iets, je grijpt in de natuur. Je hebt ook geen idee of je het eigenlijk goed doet. Of die kleine koolmeesjes niet nou onder in dat hokje zitten met... kom er niet meer uit, help. Zou zomaar kunnen. Maar goed, toen dacht ik, daar is vast ook wel iets zinnigs over gezegd. Over voedsel of weet ik veel wat. Nou, ik kwam uit bij Hippocrates, de grondlegger van de geneeskunde. Ja, tuurlijk dacht hij ook na over voedsel in de 4e of de 5e eeuw voor Christus toen hij leefde. Griek, oude Griek. Hij zei, laat voedsel uw medicijn zijn en niet medicijnen uw voedsel.

Uit dat knol komt deze band Veendoog in Losing It, zo heette dit nummer. De dochter die kwam op vrijdag terug uit het Hollandse. En het was een bende op het spoor. Ze appte ons onderweg. Overal vertragingen, uitval van treinen. Nou ja, ze hield ons op de hoogte. Normaal gesproken zou ze om 1:05 geloof ik thuis kunnen zijn. Maar het werd 5:30, 6:00. De NS of ProRail, kan ook natuurlijk, had het niet voor elkaar. Alleen stoptreinen reden. Die worden dan tegenwoordig heel eufemistisch sprinters genoemd. En uiteindelijk appte ze vanuit Zwolle: ik spring nu in de sprinter naar Leeuwarden, want dan ben ik in elk geval in Meppel. Ik zeg, nou, dat is mooi, dan ben je in elk geval in Drenthe. En we keken op de NS-app. Komende 1,5 uur leek er geen enkele trein verder te rijden richting Groningen. Dus ik appte haar, joh, ik haai wel op uit Meppel. En als je een paar andere reizigers vindt die mee willen, geen probleem. Dus toen ik daar aankwam, achter het station in Meppel, stond de dochter daar met 3 volstrekt vreemde mensen van in de 30, 40, jasje, tasje, heel netjes. En ja, ook gestrand natuurlijk. Dus ik zeg, nou, gezellig, leuk kennis te maken, stap in. Hoe was jullie dag? En nou, we hebben elkaar niet eens aan elkaar voorgesteld. Ik wist de namen niet eens. Maar ach, ze vertelden zo wat ze gedaan hadden. Ze waren allemaal op cursus geweest, maar wel heel verschillend. 2 deden iets met de verzorging, de wondverzorging of zo, ik weet niet precies meer. En een ander inkoopmanagement. En ja, ze kwamen allemaal uit Drenthe, uit Assen en uit Zuid-Laren, geloof ik. Oh, klonk het al snel. Maar als je daar dan woont, ken je die of die dan ook? En verdult, Drenthe is dan heel klein.

Katie Melua, die nam een klassieker opnieuw op, On the Road Again. En als je dat in drin zegt, dan klinkt het misschien wel als hier is de waarof vandaag de dag. Je reist de waarof vandaag de dag. Dat is althans het gedicht van Martin Koster dat ik nu ga voorlezen. Je reist waarof vandaag de dag. Met trein of tram of DVM. Vermienpart met de KLM. Maar voor het lot u breng mag. Door manlief of vrouwenlag. Je reist waarof vandaag de dag. En al te gauw gooi overstag. In trein of tram of DVM. En op een feurs namiddag. Volg je uw innerlijke stemmen. Gooi je hen die fatale femmen. Dan slooi je een mooie liefdesslag. Je reist waarof vandaag de dag.

Ja, ook weer van die zomerplaatjes. Dat klinkt zo lekker. George Ezra en A Shotgun. Nou, dit was het wel weer wat ik voor vandaag te vertellen had over al die jonkies en al het eten en al die lente dingen waar je zo tegenaan loopt. Maarten Vullen, die deed de techniek, waarvoor dank. En als je nog wil weten wat hier allemaal voorbij kwam aan bekende en onbekende liedjes, dan kun je de inhoud altijd even opzoeken op de site van RTV Drenthe, www.rtvdrenthe.nl. En dan ga je naar programma's en helemaal aan het einde, daar sta ik dus zondagochtend licht bij de Zet. En daar staat altijd in wat er allemaal voorbij is gekomen. Ook de poëzie van vandaag. Iets opmerken kan altijd. Stuur even een mail. zondagochtendlicht@rtvdrenthe.nl. Dan kump het wel aan. Volgende week zijn wij er weer. Graag tot dan.

0: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit... in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
11: Ron van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
12: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
13: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
18: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
20: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
21: kozijnen. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Radio Drenthe.
22: Pollings Passie.
10: Met Jans Polling.

Goedemorgen, welkom bij Pollingspassie. Wij beginnen nog aan een reeks van 10 uitzendingen die allemaal een beetje bijzonder zijn. En willen mensen bijzonder? Nou, ik ga dus 10 weken lang terug naar die tijd dat wij de kraamkamer van de popmuziek en de hedendaagse muziek noemt. En dat is de periode 1965 tot 1975. Dus vandaag komt alle nummers uit 1965. Zoals bijvoorbeeld de eerste, de grootste hit van Rijn de Vries, Betsy.

Rein de Vries hun bij Elvis Presley met nummer Crying in the Chapel. De nummer was al bekend in 1953, werd toen ook al opgenomen door een artiest. Al die namen zei ik niet nummer. En daarna waren er nog meer artiesten, de Orioles en June Valley enzovoort. Maar de echte grote hit, die kwam van Elvis Presley. Hij maakte dus... die opname kwam uit in 64. Hij had hem al opgenomen in 60, maar ze vinden hem niet mooi genoeg eigenlijk. En toen lagen er nog, en dan zijn ze in 64... ach, weet je wat we doen? We brengen dit ook maar uit. Dan zie je daar, enorm succes. En daarna gaan we Ronnie. Ronnie, dat was Wolfgang Roloff eigenlijk, was producer. Hij schreef ook liedjes, hij heeft ook een aantal liedjes voor Henkje geschreven en zo. En uiteindelijk, ja, hij had ook eigen studio. Toen dacht ik, kom, ik ga er maar wat zingen. En dit lied... Kleine Annabel deed heel erg goed. Frans, nou, Hervé Villard. Die nam een nummer op, ook in 1964. Uiteraard dan. Wat ik al zei, alle nummers, deze twee uur, komt door 1964. Hij nam een nummer op, Capri, c'est fini. En dat maakte hem direct wereldberoemd. Hij heeft 3,3 miljoen exemplaren van dat plaatje verkocht. Moet je voorstellen. Overigens... dacht hij dat Capri een stadje was. Hij wist niet dat het een eiland was.

Als tweede horen wij het nummer Mr. Tambourine Man hier. En dat is een nummer van Bob Dylan. Maar Bob Dylan die vindt het zelf niet zo'n mooi liedje. En ik denk, ik doe er niks mee. Hij aarzelt eerst. En toen had hij nog eens een keer weer, was hij bezig met een album. Toen dacht hij, vooruit, ik zet dit nummer er toch maar op. Maar hij vond niet zo goed dat er ook een aparte single van uitkwam. Want dat deed men vaak, hè. Als ze dachten van dit nummer heeft hitpotentie, dan kwam er een aparte single van uit. Dus, het stond wel op die LP. En toen, in 1964, toen zijn The Birds, dat is een mooi nummer. Gaan wij ook opnemen? En zie daar, het werd een nummer 1 hit in Amerika en in Engeland. En ja, daarna die hij al kent, die heese stem, Rocco Granata. Rocco Granata, die zong in het Italiaans natuurlijk. Hij had ook enorm veel succes in Duitsland. Hij zong ook veel Duits en ook in het Nederlands. Hier, dit was zijn versie van het nummer Noordzeestrand. De Scorpions. Ook zo'n, overal zit een verhaal bij. Dat is ook altijd wel. De Scorpions. Moet je voorstellen. 1964. De Scorpions werd opgericht. In Manchester. Ze speelt overal. Ze speelt zelfs in de Cavern Club. De beroemde Cavern Club in Liverpool. Waar de Beatles ook altijd kwamen enzovoort. Maar het gekke was. In Engeland zat er geen platencontract in. Nee, dus in de platenmaatschappij. Er zijn er zoveel van dit soort bandjes. Wij begonnen er niet aan. En toen probeerden ze dat in Nederland. En bij C&R. In Nederland zagen ze door wel brood in. Het is best een aardig bandje. Doe dat maar doen. En er kwam een paar singles uit, die deed niet veel. Maar de dadensingle was Hello Josephine. Een cover van Fats Domino's, van My Girl Josephine. En dat deed het geweldig goed. Hello.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

we hebben het helemaal in de 65. Trouwens, dan moet ik hem zeggen, alle nummers die je nou deze twee uur huurt, die komt uit de 65, maar die heb ik allemaal in de top 40 staan. Ja, we doen ook niet zomaar wat natuurlijk. Maar we huren hier, na de Scorpions, hun je Sean Elliott met Shame and Scandal in the Family. Dat is een liedje dat was al geschreven in 1943 voor een film. En ze hebben later die tekst een beetje aanpast, maar wordt er over gung, dat was dat er een jongen is en die heeft een geschikte vrouw van. En ze vraagt aan zijn vader: pap, mag ik met haar trouwen? Maar die zegt: nee, dat mag niet, jongen, want die vrouw is jouw zuster. Maar je moeder, die weet er niks van. Nou, hij vraagt aan zijn moeder en die zegt: ja, dat is ook wel, ik wil met haar trouwen, dat mag niet. Dus die moeder: jongen, dat is helemaal geen probleem, want je moet helemaal geen zoon van je vader. Dus daar giet het niet over. Dan hebben de Mounties later trouwens ook nog een mooie bewerking van gemaakt. En dat was Wie is Wie? Groot schandaal in de familie. En daarna Johnny Lyon. Johnny Lyon die had in 1959... Ja, in 1959 had hij zijn band, de Jumping Jewels, formeerd. Hij zong door. En in 1964 toen ging het door bij weg. Maar dan zeg ik ga solo. En die had direct een enorme hit met Sofietje. Ja, we gaan kijken wat er toen in 1964 in de hitparade stond. En door was de grote zomerhit was er de nummer van Trio Hellenique. Uit de film Zorba de Griek, bekend als de Sirtaki, oftewel Zorba's dans.

Hellenique, La Danse de Zorba, of Dans van Zorba. De Beatles stonden ook in die top 40 in week 22 toen, met Ticket to Ride. Ticket to Ride, dat nummer is ook in een van hun speelfilms. De tweede speelfilm is ook te horen. Maar het werd al de zeumde op een van de nummer 1 hit van de Beatles.

Je bent misschien lustraars die denkt, ja, waarom begin je nou met 1964 en niet met 1964 of 1963? Ja, die periodes. Nee, 65 tot 75, dat is eigenlijk de periode waar ik al zei, de kraamkamer van de popmuziek en ook van de hedendaagse muziek. En waarom 65? Nou, dat was ook het jaar dat de popmuziek op de radio al zo'n plek veroverd had, ook op verschillende radiostations, dat Veronica toen kon starten met zijn top 40 liedjes. En nou ja, door kwam al deze nummers in vuur. Ook bijvoorbeeld The Birds and the Bees. Die kwam tot een tweede plek. Kwam net niet eerste, ja, want die Beatles die zaten in vuur. Maar het is ook zo'n mooi verhaal. Dat is dat we zongen de Jewel Akins, The Birds and the Bees. Dat nummer werd aanboden door een 12-jarig zeuntie van de eigenaar van een opnamestudio. Moet je voorstellen, zei, ik heb een leuk liedje geschreven, jongens. Nou, en de turnarounds, stoere jongens al natuurlijk. Zei, oh, dat vind ik niks, het liedje. En Jewel Akins zegt, maar ik vind het wel mooi. Nou, dan neem ik hem alleen op. Het was misschien enige hit van Jewel Akins, maar deed hartstikke goed.

Zo in de jaren 60 tot 70 leren we ook Imca Marina kennen. En die had toen een aantal hits, hoor. Die deed allemaal prima. Viva, Espanja en zo. Maar een van de bekendste hits was ook Arlecchino.

In 1964 was Johnny Hoes ook al zeer druk bezig met zijn studio's en zijn opnames. En er kwamen ook heel veel bekende Nederlands, ook gewoon wat grotere artiesten, die onder de meest gekke schuilnaam door platen opnamen. Piraatmuziek soms, maar ook heel vaak ondeugende liedjes enzovoort. En vaak waren dat inderdaad van de schuilnaam. En zo zong Jaap Valkoff, geen ondeugd liedje trouwens, best een mooi liedje. Jaap Valkoff zong onder pseudoniem Slome Jaapie: Ik heb mijn hart op Katendrecht verloren.

0: kan me liefst maar gauw vergeten, want mijn rug doet nog een beetje zeer. Als ik ooit weer hier of daar ga eten, geen nasi of geen bami meer.
1: Noemen Jaap Valkhoff. Dus. De Blue Diamonds waren in 1964 aan het begin van een grote carrière. En dat was de periode dat ze nog bijna alleen maar covers zongen. Zoals bijvoorbeeld deze, That Will Be The Day.

Rafi Deutscher, hij ook herkend natuurlijk. Marmorstein und Eisenbricht. En dan zien we in 1965 ook een grote Finse hit. Internationaal, de Let Kiss. Dat was eigenlijk de naam van een Finse dans. De Letkajenka, zoiets was het. En daar heeft Treja Dobbs ooit nog een lied op mij, Plum Plum Jenka, weet je nog? Ja. Nou, hier het origineel van Gudrun Jenkins.

0: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hé, buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
16: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island, in de buurt van Boston, met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
6: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
8: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
17: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
18: Een heel boek? En de kinderen dan?
17: Die zijn veel te druk met spelen.
18: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
17: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
18: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
17: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
18: Proost.
17: Op sunweb.nl.
19: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Radio Drenthe.
23: Pollings Passie.
15: Met Jans Polling.

Red Rooster, Rolling Stones. Een nummer die zij bekend maakte, maar het nummer was al veel ouder. Howling Wolf nam het al op in 1961, maar daarvoor nog was het al een keer bekendgemaakt door Willie Dixon. Die hebben hem ook geschreven. Maar Willie Dixon heeft ook alweer heel veel, ja, stukken, eigenlijk fragmenten oppakken van liedjes uit de jaren 30. Dus eigenlijk is het niet al veel ouder. Het is door heel veel artiesten opgenomen. Dus Sam Cooke, Willie Mahon, The Doors ook nog. Maar Rolling Stones heeft het misschien wel de meeste bekendheid aan hem. Chris Andrews heb ik nou. Chris Andrews die maakte zijn liedjes zo tussen 63 en 65. Verschillende liedjes ook van Sandy Shaw, de schrijver. En toen dacht ik, kom, ik ga zelf ook eens zingen. En hij had het nummer ook geschreven, Yesterday Man. Laat dat nou ook zien. Eerste single en een van zijn grootste hits wezen.

Ja, ook deze week houden wij wel de raadplaat erin. Maar ja, ik wil zeggen, je moet als luisteraars ook een beetje bezig blijven natuurlijk. Dus wat doen we nou? Ik laat je een stukje horen van een nummer. En dan over een half uur, dan hoor je wie dit zingt en ook zelfs de naam van het nummer.

0: zit.
1: Zij zit. Nou, wie zingt dit en hoe heet dit nummer? Dan ga ik, denk maar even rustig na. Dan gaan we door met Ronnie Tober. Ronnie Tober was geboren in Bussum. En toen het drie was, toen ging zijn ouders naar de Verenigde Staten. En in 63, toen was ze 18 jaar. Toen begon hij gewoon op visite naar familie in Nederland. En die brachten hem in contact met Willem Duis. Die nodigde moed hem op te trainen in het programma Voor de Vuistweg. Want Ronnie Tober die had wel al oorlog wat zung, ook in Amerika. Dus die was door wel al wat bezig. Dus hij mocht in het programma Voor de Vuistweg. Nou, en de vullen op. En zie daar, zijn eerste single, Iedere Avond, die kwam in februari 1964 al in de Hit Parade in Nederland.

In 1964 liep het contract van de Fortunes ten einde. Ze had niet zo best meer gedaan enzovoort. En Decca zei van, jongens, luister eens, het giet niet meer door. Er bent andere groep, die bent beter. En toen had het geluk dat Greenaway en Cook een nieuw liedje maakten. Hadden ze zomaar even een keer angst in theater, hadden ze daarin bedacht en klaar. En dat liedje dat kwam door binnen bij die muziekuitgeverij. En die zei, nou ja, weet je wat, we kunnen wel nog één keer proberen. Dan geef het aan de Fortunes. En misschien is het dan wat voor ze. En dan doen we er ook wat hele goede muzikanten bij. In de studio muzikanten. Dat gebeurt trouwens veel vaker, hoor. Dat heel veel bands. Je moet niet verder vertellen. Maar dat heel veel bands opnames maken in de studio en dat ze nooit zelf speelden, dat altijd studiomuzikant waren. Maar goed, zo ging het ook met de Fortunes en dit kwam eruit.

0: passie.
1: Uit het theater.
2: Ja, dat vinden we Wim Sonneveld. Het was namelijk zo dat zijn tekstschrijver, Michel van der Plas, het idee opperde en zegt, luister eens Wim, dus overal zie je geestelijken die gaat zingen en zo. He? We kennen ze allemaal, surieren en zo. Zullen we door eens iets over maken? En Wim Sonneveld zei, ja, weet niet, geestelijk en zo. Het was een heel voorzichtige man. En toen bedachten ze het nummer Frater Venantius. Ik laat hem hier antwoord, dan hoor je het zelf.
3: Goedenavond samen. Ik moet even de bril opdoen, dan kan ik beter zien, ziet u? Mag ik me even aan u voorstellen? Ik ben de zingende frater uit Limburg. U zult zich allemaal afvragen hoe het zo gekomen is, maar het kwam zo. Ik trad eens op, in de refter, op een feestje van frater Victor. Ja, ik had een liedje gemaakt over soep gemaakt van een boa constrictor. En frater Bernulfus zei, verdulle me, Venantius, je hebt talent, man. En frater superieur die zei, verdulle me, Venantius, je moet bij een band, man. En zo is het gekomen. Ja, ik zit hier namelijk in een kleedkamer, ziet u, met een paar leken. Ze hadden me niet zo in de gaten. En toen zei ze ineens, zei ze, hey, die halve zachtje daar in de hoek, die lag niet om ons, hè. Want ze vertelde moppen. Toen zei ik, nou, die halve zachtje in de hoek, die kan zich niet permitteren om uw moppen te lachen, zei ik. Afijn, ik zat even alleen in de kleedkamer. Toen hoorde ik naast me in de kleedkamer altijd maar zeggen, hoe zien alle bloemen toch? Hoe zijn ze gebleven, hè? Ik dacht, dat is vast een meisje uit onze streek, dacht ik. Ik ging erheen, ik klopte aan en toen zei er iemand, what do you want? Ik zeg, ik want niks, maar u bent uw bloemen kwijt. Kan ik even helpen zoeken, zeker? Toen zei ze, wie ben u? Ik zeg, ik ben frater Venantius. Toen zegt ze, oh, dan zijn we collega's. Verdulle me, zei ze, dan zijn we collega's. Kom even binnen. Nou, zeg, wat is ze mooi, ook van dichtbij, hè? Oh, zeg, ik werd er helemaal warm van, hè? Ja, je bent dan wel frater, hè? Maar je bent toch niet van beton, hè? Afijn, ze zei, hoe heet u eigenlijk? Ik zeg, ik heet frater Venantius, maar in het leven heet ik Scheng. Dan zegt ze, nou, dan zal ik maar Scheng zeggen, hè? Zeg, jij tegen mij maar groetje, zei ze. Ik zeg, als u zich moet verkleden, moet u het wel zeggen, hoor. Want dan zet ik even de bril af, hè? Ze zegt, Scheng, moet jij je niet verkleden? Ik zeg, ik ben altijd al verkleed, zeg. En zo zing ik mijn weesjes voor iedereen die het maar horen wil, hè? Daar gaan we dan.

Ik ben Frater Venantius uit Schinopkühl. Beter bekend als de zingende frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Übach over Worms. Dat is de pratende pater. En dan heeft nog, schijnt het in het schimmert, de brullende broeder. En in Herkenraad de kroenende waardemoeder. En als ik me niet vergis in zusteren, de twee zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u me daar niet mee verwart, verschoning dus. Maar het moest me even van het hart, hè. Ik zing al mijn liedjes en mijn weesjes. Over al het mooie en het schoon in de natuur. Alleen niet over de meisjes. Maar dat komt nog wel, zeggen ze bij ons in de kloosterfamilie. Ja, na het concilie.

Zeg, als u mee wil zingen, graag hoor. We zitten nou toch zo gezellig ecumenisch onder elkaar, nietwaar? Ja, moet je nog een puul, zeggen ze bij ons in Schin op Guul.

het wel, hè? Beestjes die de mensen pakken. En die ze iets meegeven voor een ongeluk en ongemakken. Zeg, ik heb een heel aardige wiets voor u. Hebben jullie dat gehoord? Die pastoor die bij de bisschop moest komen. De pastoor beefde zo, hè? Die bibberde zo, hè? Toen zei de bisschop, die zegt tegen de pastoor, zeg, luister eens even, drink je soms veel? Toen zegt de pastoor, nou, monseigneur, dat valt nogal mee. Het meeste gaat er overheen.

Even de bril afnemen. De bril beslaat altijd als ik succes heb, hè? Ja, ja. Ik heb nog een hele aarde voor u, zeg. Een pater Dominicaan en een pater Jezuïet, die zitten samen te eten, hè? Die hebben ieder op hun bord een kippetje. Oh, neem me niet kwalijk, een haantje. En fijn, de pater Jezuïet wordt even weggeroepen voor de bieg, hè? En hij komt terug en hij ziet dat zijn haantje verdwenen is, hè? Toen zegt hij tegen de pater Dominicaan: ik zie dat mijn haantje is ingetreden in de orde der Dominicanen. Zeg maar ja, die...

Ja, deze opname die is dan gemaakt trouwens op 12 oktober 1963. En we luisterden nou naar met een glimlach, maar dat was toen nog niet zo makkelijk. Weet je wat is? Dat was tijdens het Grand Gala du Disque. Dat was toen Godfried Bomans dat presenteerde. Die had duidelijk al een beste neut op. En maakte mooie grappen. Marlene Dietrich deed ook met. En hij had ook een prachtig verhaal over de mooie bien van Marlene Dietrich. En hij zei, oh, had mijn vrouw maar één zo'n been. Hè? Dat Grand Gala du Disque. En door trad dus Wim Sonneveld ook op als frater financiers. Maar het publiek, ja, in de zaal vond ze het prachtig. Maar het publiek in Nederland, die dat toen zag later op televisie, die zei van, ja, dat weet ik niet. Alle katholieken in Nederland voelden zich zeer gekwetst dat hij zo een pater nadeed. Dat kon helemaal niet, vonden ze. En ook een groot deel van Nederland die vond eigenlijk dat bij zoiets hoogstaans als het Grand Gala du Disque, dat je door dit soort platte grappen maakte. Dus je vond dat ook niet kunnen. Durham heeft het dus nog duurd tot 1964, voordat dit nummer uitkwam op plaat. Toen werd goed verkocht, maar Wim Sonneveld voelde zich altijd toch nog een beetje schuldig dat hij veel mensen kwetst had met dit soort optreden. En hij maakte het grootste deel van de opbrengst over naar de missie. Dus ach, dat komt toch weer goed. Chubby Checker heb ik nou. We kennen hem al van Twist Again en allemaal dat soort nummers. Hier, Lovely Lovely.

En dan een Canadese artieste die in het Frans zong, in het Engels zong. En de eerste Canadese artieste was die meer dan 1 miljoen plaat verkocht had. En als ik zeg van quand le soleil dit bonjour aux montagnes, dan weet je wat ik het over heb. Lucille Starr.

In de jaren 60 had Vic Dana al een aantal singles uitgebracht in de Verenigde Staten. En de meesten van die deden het allemaal heel goed. Hij werd in Nederland pas echt bekend in 1964 met het nummer Red Roses for a Blue Lady.

Frans Gall was nog maar 17 jaar. Het was al een hitje, Sacré Charlemagne. Die had een vader trouwens, Furus Grim. Die was ook zanger en muzikant. En toen was ze uitgenodigd om met te doen met het Europese Songfestival in Napels. Serge Gainsbourg had een liedje voor de schreven, Poupée de Cire, Poupée de Son. Ze was nog geen 18 jaar en toen was ze al eerste. Ze won dat hele Eurovisie Songfestival.

0: Gerard de Vries was discjockey bij Veronica. Hij presenteerde door een country en western programma onder de naam Nashville, Tennessee. En de naam die hij aannam als presentator was Cowboy Gerard. En later dacht hij, weet je wat, ik kan ook wel eens wat nummers gaan brengen. En ik weet niet of die stijl muziek al bestond, maar het werd een soort parlando muziek. Ik weet het wel, een beetje moraliserend ook. En we kennen de nummers van Giddy Up Go, maar het spel kaarten.
1: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke het gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar één God is. En de twee vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is, het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord preekten: Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en die gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Nummer 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van hun zonden. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan de moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens tel op de kaarten, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken in een jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: Ja, dat was duidelijk. Gert Timmerman. Hè? Het goed? En de Schommelstoel. Oh, een prachtig, heerlijk Nederlands nummer, denken we dan. Maar ook dat was weer niet zo. Nee, we waren kampioen bij Nederlanders in het lean van Boetlandse melodieën. Dit was al, dit is een vertaling gewoon van het Engelstalig lied Rocking Alone in an Old Rocking Chair. En er was ook al een Duitse versie van Schaukelstoel blijft niemals steen door Camilo Velgen. Dus ja, het nummer was al bekend. Maar goed, hij heeft er wel met scoort, Gert Timmerman. Dan de absolute, ja, de grootste hit van de band. Een wereldwijd succes was dat eigenlijk. Woolly Bully van Sam en Jam en de Sam, The Jam en de Pharaohs.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Ja, in Nederland wordt dit hardop met zingen als Oele Boele. Maar Woolly Bully, Sam the Sham and the Pharaohs. En dit was Spollings passie. Vandaag maakten Martin Vulder en Jan Spolling. Stuur je suggesties en reacties maar op, ik zie ze graag. Pollingspassie@rtvdrenthe.nl of postbus 999-49100 AZ in Assen. We hebben zoals altijd nog een prachtig middagprogramma. En ik hoop dat je er veel plezier mee hebt. En ik hoop ook dat je een goede week hebt.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
2: Sta op stoel nodig. Mobifit.
3: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Borgstee, Assen.
2: Voor een scootmobiel of sta op stoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kastel Bofor ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
13: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
14: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
21: En dan gaan we nu even naar het regionale nieuws. Mijn naam is Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. Tijdens de driedaagse Animal Care Competition kwamen ruim 50 deelnemers en begeleiders uit 13 Europese landen samen in Meppel en Emmen. De studenten moesten praktijkopdrachten uitvoeren waarin dierverzorging, vakmanschap, samenwerking en innovatie centraal stonden. Naast het wedstrijdelement was er veel aandacht voor leren van elkaar en internationale uitwisseling. Het pakte goed uit voor de Nederlandse deelnemers. Ze gingen er vrijdag namelijk met de tweede prijs vandoor. De volkstuinvereniging Meppel bestaat 85 jaar. De tuinen aan de rand van Meppel begonnen ooit als noodzaak voor de voedselvoorziening. Nu is het een plek waar jong en oud elkaar ontmoeten, tuinieren en ontspannen. Daarbij krijgt duurzaamheid ook steeds meer aandacht. Vrijwilligers hebben een systeem aangelegd waarmee regenwater wordt opgevangen in grote IBC-containers. Daarmee kan het water worden hergebruikt voor de tuinen. Het Koopmansplein in Assen staat dit weekend volledig in het teken van beachvolleybal. Tijdens een speelronde van de Eredivisie Beachvolleybal nemen de beste teams van Nederland het tegen elkaar op. En met meerdere spelers van Sudosa is ook de Drentse inbreng groot. Op zaterdag bleven grote successen voor de Sudosa-spelers uit. Maar het toernooi is nog niet voorbij. Ook Sudosa-speler Quinn Bruins-Slot kwam in actie op het zand. Hij en zijn partner strijden vandaag nog om een plek in de halve finales. En tot slot gaan we nog even naar het weer.
22: Goedemiddag. We hebben vandaag een sterk wisselend weerbeeld met zo nu en dan eens wat zon, maar ook buien. En tussenin vaak bewolking. Temperatuur is vandaag een graad of 21 tot 22. In het zuiden van Drenthe zou het er net iets overheen kunnen gaan. Plaatselijk 23, maar meer zit er niet in. De wind is zwak uit het noorden en krimpt geleidelijk aan naar noord-noordwest toe aan het einde van de dag. Er zit eigenlijk weinig ontwikkeling in het weerbeeld. De hele middag en ook nog een klein stukje van de avond is er hier en daar een bui. Maar de meeste buien zullen we zien in de voormiddag. Een slag onweer is niet uitgesloten, maar op de meeste plekken is het gewoon een regenbui. Vannacht is het droog. De wind krimpt verder naar het zuidwesten. En morgen overdag zien we ongeveer dezelfde temperatuur. Het is een graad of 22 dan in onze provincie. In de ochtend de meeste zon, daarna krijgt de zon nog moeilijker en gaat die steeds meer schuil achter bewolking. Maar het lijkt morgen wel droog te blijven. Het zou kunnen dat er een enkel heel licht buitje valt, maar eigenlijk is dat te verwaarlozen en kunnen we het gewoon afronden als een droge dag. Wel de laatste in de serie, want de hoge druk waar we de afgelopen weken vrij mooi weer aan te danken hebben gehad, die gaat verdwijnen. Dinsdag dan zien we nog opnieuw een graad of 22 op de thermometer, maar het weerbeeld is heel anders geworden. Het is vrijwel bewolkt, de zon maakt weinig tot geen kans en de wind is naar het zuiden gedraaid. Onstabiele lucht wordt aangevoerd en in de ochtend valt er al enige neerslag, maar vooral dinsdagmiddag zien we regen- en onweersbuien over onze provincie trekken. Hier en daar kan er een flinke plens water vallen en kan het ook een actieve bui zijn. En dan wordt de trend gezet voor de dagen daarna. De wind wordt zuidwest tot westelijk, blijft daar woensdag, donderdag, vrijdag en de temperatuur daalt, het wordt overdag een graad of 19 tot 20. Nu en dan kan de wind even stevig zijn. Donderdag voorzien we bijvoorbeeld windkracht 5. En iedere dag kan er wel regen of een bui gaan vallen. Dus het begin van de meteorologische zomer verloopt sterk wisselvallig. Maar kijken we stiekem naar de glazen boltermijn, dan knapt het volgend weekend gewoon geleidelijk aan weer op. Een fijne middag iedereen.
21: Dat was het regionale nieuws. Voor meer nieuws kijk je op rtvdrenthe.nl of in de app.
0: Radio Drenthe.
1: Drenthe toen.
0: Met Sophie Timmer.
15: Goedemiddag en van harte welkom. Sinds een paar dagen zijn we hier in Assen een TT-museum rijker. Nou ja, een zogeheten pop-up museum. Het is een maand open. Ik kreeg vast een rondleiding van TT-directeur Mark van Aalderen en conservator Eline Kolkman, die uitlegt hoe de tentoonstelling in elkaar zit. Het is niet op tijd.
23: Niet helemaal chronologisch, vooral thematisch. Dus je begint hier bij de start en eigenlijk loop je dan al vrij snel door naar het stukje waar de internationale allure om de hoek komt kijken. Dat was al in 1927. En dat staat hier zo op de wand beschreven. En eigenlijk zien we hier twee motoren van internationale coureurs.
15: We hebben nog meer TT, dat halen we uit het archief. Zo duiken we onder meer de TT-nacht in, die van 1967.
24: Wij zijn er even met Kikkenwest en aan een van de tafelies, daar treffen wij wonderboom wonder, tegelijk twee heel bekende Nederlandse alt-TT-renners. En wel Piet Knijnenburg en Drieke Sveer.
15: We duiken ook in het kunstzinnige leven van de verdienstelijke amateurfotografe Gesina Lels-Karsten. Lydia Tuinman maakte daar een mooie vierdelige radio- en podcastserie over. En Bernard Hanskamp neemt ons weer bij de hand in 100 jaar ruilverkavelen in Drenthe. Met Paul Brood bespreken we de geschiedenis van de waterhuishouding hier aan de hand van de waterschapsatlas, waar hij ook aan meewerkte. En we hebben nog veel meer klaarstaan in deze voorlopig laatste Drenthe-toen voor de zomerstop.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Amsterdam Shaffy was dat. En ja, wij zongen mee hier in de studio. En ja, het is maar goed dat u dat niet meekreeg. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ze beginnen bij het begin in het tijdelijke pop-up museum in het Titi-instituut in Assen. En dat begin is meer dan 100 jaar geleden. Kom mee en bezoek het Titi-museum, waar de voorbereidingen afgelopen week nog in volle gang waren. Ik ben in het Titi-instituut in Assen. Vlak naast het circuit, of eigenlijk zou je kunnen zeggen op het circuit. En ik heb hier afgesproken met Eline Koltman, conservator van het pop-up Titi Museum. En Mark van Aalderen, directeur van het Titi Circuit. Eigenlijk moet ik dat anders zeggen, Mark. Hè? Directeur Stichting Titi Circuit van Drenthe.
1: Nee, je zegt het heel goed. Directeur van het Titi Circuit Assen.
0: Hartstikke fijn dat jullie tijd hebben genomen om mij hier te ontvangen. Eline, ik stelde je net al even voor aan de luisteraars. Jij bent de conservator van deze tijdelijke Titi tentoonstelling.
2: Zo zou je dat kunnen noemen, inderdaad.
0: Hoe noem je het zelf?
2: Het inrichten, het samenstellen van de tentoonstelling.
0: Nou zie je er niet uit alsof je er vanaf het begin bij bent geweest. En dat hoeft ook helemaal niet. Geldt natuurlijk ook voor historici enzovoort. Maar wat heb jij met de Titi?
2: Met de Titi, de cultuur eromheen, ik vind dat heel bijzonder. Wat het met mensen doet. Ik heb heel veel mensen gesproken en je merkt die beleving. Mensen praten er met heel veel passie over. Mensen zeggen echt van, nou, ik ben opgegroeid bij de Titi. Als de wind goed stond, hoorde ik de motoren bij mijn huis. En dat maakt zoveel indruk en dat vind ik echt heel erg bijzonder.
0: Ja, en het is natuurlijk ook hartstikke leuk. Een jonge vrouw, een nieuw perspectief, hè, op de Titi. Mark, even voordat we gaan beginnen. Waarom hebben jullie Eline gevraagd?
1: Eline die stond bovenaan het lijstje ook van de mensen die er echt verstand van hebben vanuit het Drents Museum. En na één gesprek waren we om, precies om de redenen die je net aangeeft. Kijk, de Titi, daar zit een 100-jarige historie achter. Maar er komen ook nog weer 100 jaar aan. En ik denk dat dit de generatie is die het nu op moet pakken. Ja, dat hebben we samen gedaan. En daar zijn we heel trots op. We staan nu midden in de opbouw van het pop-up museum. Maar het mogen duidelijk zijn dat pop-up niet ons einddoel is. Ons einddoel is om hier echt een permanent museum te hebben waar iedereen kan genieten van de cultuur van 100 jaar geleden, maar ook alles wat nog komen gaat.
0: Ja, fijn. Dankjewel, Mark, voor het beantwoorden van mijn laatste vraag. Hebben we dat ook meteen gehad? Ja, jongens, ik stel voor om bij start te beginnen. Hier staan tekstpanelen, grote opgeblazen foto's heet dat, geloof ik. En ik weet het natuurlijk al lang aan de luisteraars ook. Maar laten we even beginnen bij het begin, Eline. Waar was dat?
2: Ja. 1925, de allereerste start. Zoals het hier ook staat op de tekst. Maar dat moeten we misschien nog niet aan de luisteraars vertellen.
0: Nee, dat ga je ook voorlezen. Maar wat voor attributen heb je daarbij gevonden?
2: De loterijton, die werd in de crisisjaren 1930 gebruikt om de Titi te financieren van penningmeester Rieks Mulder. En dat is natuurlijk een ontzettend bijzonder object. Die hebben we gekregen van Stichting Titi Museum. Hoe het dan in de crisisjaren toch de Titi gefinancierd kon worden. En dat geeft ook echt aan wat dat voor mensen betekent.
0: Ja, en even voor uw beeldvorming. Eline past erin. Mark denk ik ook wel. En ik ook. Maar niet alle drie tegelijk. Zo groot is die ton.
2: Ja, klopt.
0: Dat is daar deden mensen papiergeld in. Oh, het was
2: een loterijton.
0: Oh, ja. Dus je kocht een lot.
2: Precies, ja.
0: En weet je nog wat mensen konden winnen?
2: Nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Het is wel een goeie om nog uit te zoeken.
0: Ja, en dan zien wij een ijzinkmotor. Als je hier naartoe rijdt op een bepaalde manier, dan kom je langs de ijzinkweg. Of wat is de ijzinkrotonde? Nou ja, vlakbij hier in ieder geval. Die ijzinkmotor, Mark, weet jij daar wat van?
1: Bijzonder weinig, maar ik weet wel wat ernaast staat. En dat is nu vol in opbouw. Dat is namelijk de Texaco trofee. En dat vind ik een van de meest bijzondere spullen die nu in het museum komt te staan. Normaal staat hij beveiligd op het kantoor. Maar ja, dan ziet niemand hem. Nu is de kans dat iedereen hem kan zien. Het meest bijzondere, en we hebben echt coureurs gehad die er met tranen in de ogen naast staan. Of omdat hun vader erop staat of omdat ze er zelf op staan. Maar alle winnaars van de Titi ooit staan er.
0: We lopen er even heen. Ja. Is ook heel mooi. Is ook goed onderhouden. Want dit vereist wel regelmatig poetsen. Ja. Denk ik. Ik ga even door mijn knieën. Mark en Eline, als jullie meedoen, misschien kun je wat voorlezen. Het is een bijzonder ding trouwens. Als je dat zeg maar in de grond stopt en over 100 jaar opgraaft, dan heb je geen idee wat het is.
1: Nee, je denkt eerst van wat staat hier allemaal op? Ook allemaal verschillende lettertypes. Allemaal een beetje houtje touwtje aan elkaar. Maar ja, dat is natuurlijk ook de manier waarop het ooit gemaakt is. Er is ooit een begin gemaakt met die trofee. En daarna is er elk jaar een stukje bijgekomen. Ja, hier

0: staat echt heel veel jaren historie. En ook wel een bijzonder moment, want vanmiddag gaan we de winnaars van 2025 bijschrijven. Dus de TT van vorig jaar.
1: Dat moet een juwelier doen, denk ik.
0: Ja, dat moet zeker een juwelier doen. Dat doen wij niet zelf. Wij doen veel zelf, maar dit kunnen wij echt niet.
1: Eline pakt even een onderdeel. Want het is, je moet hem uit elkaar halen. Hij is demontabel en weer in elkaar zetten.
0: Ja, en dat is niet voor niets. Hij was niet demontabel. Alleen toen kwamen we er nog wat jaren TT bij. Namelijk wat ik nu in mijn hand heb. Dat zijn de laatste 30 jaar. Ja, hij wordt steeds groter. Dus ik vrees dat wij over... Ik draai hem even in het rond. Over 15 TT's zal er weer een stuk ondergebouwd moeten worden. Want er zijn er heel veel.
1: Ja, kunnen jullie al slapeloze nachten van hebben?
0: Nou, ik heb veel slapeloze nachten, maar niet hiervan.
1: Nee, goed. Nou, de Isaac motor staat hier. En dan die hele bijzondere beker. We hebben ook van toen en thans een Shell film. Oude videobeelden, oude filmbeelden. Eline, was het schrapen, was het zoeken naar die jaren 20, naar die beginjaren?
2: Nou, deze hele mooie film is aangeboden door het Drents Archief. En je ziet eigenlijk een terugblik. Vanaf ongeveer de jaren 60 is deze film gemaakt. En dan blikt hij terug op de eerdere TT's uit de geschiedenis. En dat is super gaaf om te zien. Er zit zelfs het originele T van de allereerste race, die zit er ook in.
1: Ja, mooi. Ja, nou, ik zou hier eigenlijk dolgraag willen blijven staan met jullie, want... Ik heb er zo vaak over gehoord dat het is alsof ik er zelf bij was. Ik was het alleen niet. Maar we lopen door. En dan komen wij in een nieuw tijdvak. Want de tentoonstelling is chronologisch opgebouwd, hè?
2: Niet helemaal chronologisch, vooral thematisch. Dus je begint hier bij de start. En eigenlijk loop je dan al vrij snel door naar het stukje waar de internationale allure om de hoek komt kijken. Dat was al in 1927. En dat staat hier zo op de wand beschreven. En eigenlijk zien we hier twee motoren van internationale coureurs. De 250cc motor van Phil Reed. En we zien daar een 250cc Yamaha. Die is bereden door Mike Hillwood. Dit model, zeg maar.
1: Zien ze er nog gaaf uit?
2: Ja, ze zien er echt super gaaf uit. Dat klopt. Ja.
1: Is goed voor gezorgd.
2: Er is heel goed voor gezorgd.
1: Ja. Die internationale allure, hè? Jij zegt dat begon al snel. Het heet natuurlijk ook niet voor niets de TT. Dat was een beetje als navolging van de TT op het eiland Man. Het was ook wel een internationale wereld. Kwam de hele wereld al snel naar Assen?
2: Ik denk dat de wereld, zoals we hier ook beschreven, de TT bracht al vroeg de wereld naar Drenthe. En dat is natuurlijk ook super uniek voor de regio hier in Drenthe. Dat zo'n evenement juist hier plaatsvindt, in dit gebied. Ja, dat vind ik echt super bijzonder.
1: Ja, en ik bedoel, het was een handjevol mannen die dat hebben bedacht destijds. Ja. Het is niet dat hier een circuit lag of dat het zo goed crossen of racen was. Precies. Rondom de hunebedden.
2: Nee. Super vooruitstrevend zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja. Wij gaan langs deze twee... weten jullie hoe oud die zijn? Die van,
2: Deze motor, de eerste van Phil Reed, komt uit 1971. En deze komt uit 1977.
1: Ja. Zien we ook een hele grote afbeelding van een kathedraal. Dat is een van de dingen, die weet ik eigenlijk niet meer. Wie dat bedacht heeft, Cathedral of Speed. Maar dan kijk ik naar jullie. Nee, jullie ook niet, hè? Nou...
0: Dat is vanuit de rijders zelf gekomen. En dat zie je ook wel. Dat is echt wel de rode draad wat je in alle verhalen terughoort. Je hebt buitenstaanders nodig om te beseffen hoe groot en hoe bijzonder dit evenement is. En dan werden we al snel door de coureurs of door Intamy de Cathedral genoemd. Dat is nogal wat. En dat zie je ook met name als er Spanjaarden, Italianen zijn die ons circuit bezoeken. Die vinden dat ongelooflijk bijzonder. Terwijl er mensen zijn die op 8 kilometer van het circuit wonen en denken, oh ja, een circuit. Je hebt zo'n blik van ver af nodig om te beseffen hoe bijzonder dat eigenlijk is.
1: Ja, en eigenlijk is dat ook al 100 jaar zo. We lopen door. Eline, welk thema zitten we hier?
2: De TT helden. En daarbij ligt de nadruk echt op de vrijwilligers. De mensen die jaar in jaar uit de TT mogelijk maken. Je ziet ze hier afgebeeld. Dat spreekt van zoveel zeggingskracht. En dat vind ik zo erg mooi. Dus dat zijn echt de TT helden. En daarnaast natuurlijk ook... bekende Nederlandse coureurs. Want dat zijn natuurlijk ook TT-helden. Dus ik hoop dat zo samen de TT-helden hier zo een beetje naar voren gebracht kunnen worden.
1: Ja, het een kan niet zonder het ander. Maar zonder bijvoorbeeld de grote drie... hadden we ook geen legendarische TT's gehad. En Streuren en Snieders zie ik daar. Mooie grote foto's. En jij wijst nu ergens naar Mark.
0: Ja, ook wel bijzonder. De motor van Hans Spaan staat hier. En wat je inderdaad aangeeft, de grote drie, Hartog, Middelburg, Van Dulmen. Ja, ik kijk alleen even naar die laarzen. Daar is bijna niks meer van over.
1: Wie zijn die?
0: Volgens mij zijn ze van Wil Hartog.
1: Ja, Eline? Ja,
2: ze zijn van Wil Hartog.
1: De Witte Reus. Bijna niks meer van over?
0: Nee, ze hebben vaak genoeg de grond geraakt, zo te zien. Ik zou ze zelf niet kopen, maar prachtig dat dat hier zo staat. En ja, dat zie je ook in zo'n museumstuk tussen terug. Er zitten zulke mooie verhalen in. Ja, je ziet in één oogopslag hoe bijzonder, maar ook hoe gevaarlijk de sport toen was.
1: Ja, daar wil ik het eigenlijk wel even met je over hebben. Want er kon van alles vroeger. Nu niet meer. En dat is maar goed ook. Qua veiligheid. Ja, de baan. Ook wat het publiek betreft.
0: Ja, absoluut. En het begint bij de sport zelf. Kijk, wij beseffen met z'n allen wel dat het is een risicosport. En gelukkig maken we daar stappen in. Nou, Eline noemde net al de vrijwilligers. Onze marshals zijn ertoe in staat om het tot een heel veilig evenement te krijgen. Maar uiteindelijk, ja, we zijn hier niet aan het pingpongen of aan het sjoelen. Dit is motorsport. Ja, het blijft een risicosport. En gevaar zit altijd in een klein hoekje.
1: Ja, weet je, Mark, 100 jaar geleden was daar commentaar op. En het zal 100 jaar later niet anders zijn. Het circuit in Assen is overigens geen Isle of Man circuit. Het staat een circuit dat bekend is vanwege het gevaar en het risico. Dus er wordt natuurlijk wel altijd aan gewerkt om dat risico zo klein mogelijk te houden.
0: Ja, absoluut. En dat zit hem in de mensen, in de sport zelf. Maar bijvoorbeeld ook in de faciliteiten. We hebben de Geert Timmer tribune in 2005 eigenlijk een lift gegeven. Dus omhoog, zodat de grindbak groter kon worden. Ook meteen de mooiste plek van het circuit daardoor. Ja, wij staan wel bekend als een heel veilig circuit. Wij bieden optimale veiligheid voor deze sport. Maar ja, nogmaals, het blijft een risicosport. En dat is ook wat we zo leuk vinden.
1: Toen Streuer en Snieders hun grote zegen behaalden, toen liep de baan meteen vol met mensen. Was hartstikke leuk. Stond er zelf ook bij. Maar ja, dat is ook niet de bedoeling, hè?
0: Nee, we zien nu wel weer in de MotoGP dat het af en toe geregisseerd wel gebeurt met een paar duizend mensen. Maar dat is niet iets wat goed bij de sport past. Zeker niet omdat we in Assen een heel vol programma hebben. Ook na die race komt weer een volgende race. Ja, dan moeten we geen mensen op de baan hebben.
1: Eline, je hebt te maken met mensen die er niet meer zijn. Of zeg ik nou iets heel raars? Ik bedoel, als ik hier kijk naar al die Nederlandse helden, waar nog veel meer helden overigens te noemen zijn. Want je doet altijd iemand tekort als je de een wel noemt en de ander niet. Ja, Wil Hartog is er nog. En Egbert Streur. Maar veel van deze mannen zijn mannen overigens altijd. Die zijn er niet meer.
2: Nee, klopt. Dat is ook heel moeilijk en bijzonder eigenlijk. Want hoe vertel je daar dan het juiste verhaal over? Ja, ik hoop dat ik dat dan heb geprobeerd. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Moet je veel lezen?
2: Ja, dat wel. Veel lezen, veel met mensen praten. En ik heb ook hulp gekregen van echte TT-kenners. Egbert Braakman bijvoorbeeld, daar heb je dan echt superveel aan.
1: Ja, Egbert Braakman, hij zat dan bijna een eeuw lang op het TT-circuit.
3: Weet.
1: Ja, of op het TT-bureau, moet ik zeggen. Ja, dat is echt een wandelende encyclopedie. Laten wij ook doorwandelen. Het is een pop-up tentoonstelling. Dat betekent dat het dat die overzichtelijk is, maar je bent hier wel even zoet, hè, als je hier doorheen loopt.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. En dat is niet, ja, als je er heel snel doorheen wil, dan zou dat kunnen. Maar als je je echt gaat verdiepen in de verhalen die we hier met de stukken vertellen, ja, dan ben je hier wel even zoet. Het is een ruimte van 250 vierkante meter. Met alles erop en eraan. Dus ja, voor ieder wat wil. Er zijn gewoon veel mooie verhalen te vertellen. We staan hier bijvoorbeeld naast de motorpakken van de beroemde rijders. Ja, dat is schitterend om te zien. Met name hoe gehavend die pakken zijn, Eline.
1: Ja, ik zie hier het pak van Wil Hartog. Je zou zeggen, die mag ook wel even naar de stomerij. Maar dat doe je natuurlijk niet, want dat is nou juist het verhaal.
2: Juist die gebruiksvormen maken het object eigenlijk levend. Het pak in dit geval. Je ziet het natuurlijk volledig hoe het leer vies is geworden. En zelfs het volgende pak volledig is beschadigd. Hoe de coureurs dan in de bochten schuin liggen. En dat,
1: ja, ik zie een mouw die helemaal los ligt.
2: Klopt, ja, hier zo. Zie je
1: die hitte moest ik ook altijd aan denken. Want we hebben ook hele hete TT's gehad. Dat je dan in zo'n leren motorpak, want het is van leer, rondliep. En wat ik ook een leuk detail vind, volgens mij was het Boet van Dulmen, ik weet het niet zeker, die had, de ontwerpster had een speciaal zakje voor zijn pakje check op het pak genaaid. Want ja, vroeger rookte iedereen natuurlijk, hè? Nou niet meer, maar dat zien we ook op die foto's. Dat vond ik ook wel een aardig detail. Nou, minstens zo leuk als de tribune en het circuit zelf, dat is het rennerskwartier. Eline, Mark, wie van jullie... Want dit is een thema, hè?
2: Klopt, dit is ook een thema. En wat ik zelf super fascinerend vind om terug te lezen over het Rennerskwartier is hoe dat in de jaren 60, 70 echt tot leven kwam. En waar coureurs en het publiek elkaar echt konden ontmoeten. Dat dat zo iconisch is voor mensen, ja, dat vind ik echt heel erg interessant.
1: Ja, nou, dan komen we aan bij een favoriet onderdeel van mijzelf en van vele anderen, maar niet voor iedereen op dezelfde wijze beleefd. Nou ja, laat ik me ophouden met al dat geklets. Vrouwen en de TT.
2: Ja, vrouwen in de TT mocht ook niet ontbreken. Vrouwelijke coureurs, maar ook de evolutie van de griddames op de baan. Dat ook een plek krijgt in het museum. Ja, dat vind ik ook heel bijzonder.
1: De pitspoesen.
2: Ja, ja, zo werd dat genoemd natuurlijk.
1: Ja, dat was eigenlijk wel een hele duidelijke rolverdeling hier op het circuit. De vrouwen waren voornamelijk pitspoes of ondersteunende functies. De mannen zaten erop. Is dat langzaam aan het veranderen? Of moet ik daarvoor bij Mark zijn? Want die kent natuurlijk al die coureurs persoonlijk.
0: Nou, de coureurs, dat zijn vaak nog mannen. Maar de wereld eromheen verandert niet langzaam, verandert heel erg snel. En dat zien we nu natuurlijk ook. De maker van het museum, vrouw. Ja, vrouwen claimen hun positie in onze sport. Maar we zien het ook op de tribune. Waar we voorheen nog echt wel op 90-10% zaten. Ja, gaat het inmiddels naar een 40-60 verdeling. Ik denk dat het niet lang meer duurt voordat het 50-50 is. En dat is alleen maar goed.
1: We lopen door. Ondertussen heb ik nog niet genoemd dat enorme ronde ding in het midden van de pop-up tentoonstelling. Met ja, hoeveel foto's staan er wel niet op? Een paar honderd?
2: Het zijn er 139 om precies te zijn, ja.
1: Ja, ik zie een hoop bekenden.
2: Ja, dat is eigenlijk een fotopilaar vanaf 1925 doorloopt tot 2025. Dus 100 jaar waarbij verschillende momenten van de TT eigenlijk voorbij flitsen.
1: Ja, dat is mooi. Wat staat er bovenop?
2: Bovenop staat een MV Agusta. Dat is een motorfiets. En deze is volledig uit elkaar gehaald door de leerlingen hier in het TT-instituut. En die hebben hem weer opgebouwd. Hij is van Henk Stadman.
1: Moeten we ook nog even noemen. Jullie werken samen met het Drents Archief, met het Drents Museum, met het TT-instituut. Met wie nog meer, Mark, voordat ik iemand vergeet?
0: Nee, dit zijn de vier partijen die het doen. En daar zijn we ontzettend blij mee. Want ook de plek waar we nu zijn, het TT-instituut, de school voor mechaniciens, heeft hun locatie ter beschikking gesteld. Ook een aantal motoren, bijvoorbeeld de motor die hier achter staat, die helemaal uit elkaar ligt, komt hier uit de werkplaats. En samen met de input van het Drents Museum en de Stichting TT-Museum hebben we dit met z'n vieren gedaan.
1: We lopen door. Ja, bier drinken. Ik zie een mooie foto. Ik zie flesjes bier. Ja, de TT-nacht. De campings. Eline.
2: Ja, dat kan niet ontbreken. Want dat is natuurlijk echt onderdeel van de cultuur. TT-camping, TT-festival. Wie kunt niet motorrijden, maar wel bier drinken. Wat er op een caravan staat geschreven.
1: Ik weet nog wel ergere dingen hoor. Die op caravan staan geschreven. Maar ja, dit programma wordt op zondagmiddag uitgezonden. Dus die hou ik even voor me. Maar ga door.
2: Ja, en dus inderdaad hier ook de bierflesjes. Het officiële TT-bier. En er ligt daar ook een oude krant. Met een hele mooie foto. Dus super.
1: Ja, daar lopen we even naartoe.
2: Dus dan staat er als er weer een wilde stad.
1: Ja, even kijken.
2: Arrestaties, 3 gewonden voor tienduizenden schade.
1: 1971. Wij hebben dat in ons radioarchief van de RONO. En dan gaan radio-iconen Hitjo D. Schut en Geesje Been tekeer. Dat over Assen, dat soms wel lijkt op die andere stad die met een A begint. Nou ja, fijn, niks is nieuw. Dit is echt niet iets van de laatste jaar. Maar in de jaren 70 konden ze er ook wel wat van.
2: Zeker, dat geloof ik.
1: Ja. Wij zijn een beetje aan het eind gekomen, Mark. Niet van de tentoonstelling, want ga er maar mooi zelf heen. Maar van deze reportage. Jullie doen een oproep aan de bezoekers.
0: Nou, niet alleen aan de bezoekers. Kijk, iedereen van harte welkom. We hopen dat er zoveel mogelijk mensen komen. Natuurlijk heel bewust in deze maand, de TT-maand. Wanneer er bijvoorbeeld al 200.000 mensen bij een TT zijn. Ja, kom allemaal ook even bij het museum kijken. Maar wij zijn nog niet klaar. Dit is een pop-up. En het doel moet zijn een permanent museum. En ik denk dat zeker 100 jaar TT het afgelopen jaar heeft daarin geholpen. Maar we hebben echt nog één zetje nodig. Dat museum moet er gewoon komen. Wij zullen er als circuit alles aan doen. Samen met Eline natuurlijk. Dat moet wel vanuit de samenleving komen. TT is cultuur. TT dragen we met z'n allen. Ja, nu is het moment om met z'n allen ervoor te zorgen dat het proces... Volgens mij was het wel 20 jaar geleden dat Jaap Timber bij ons op kantoor zei... Nou, het museum moet er nu komen. We hebben nu momentum.
1: Zei die ook bij ons op kantoor.
0: Ja, en we zijn nu 20 jaar later. En nou, om heel pessimistisch te zijn, er staat nog niks. Nou, er staat gelukkig nu een pop-up. Nu doorpakken en zorgen dat er een permanent museum komt.
1: Mooi gezegd. Eline, ik eindig met jou. Hoe lang is het museum open?
2: Het museum is geopend van 28 mei tot 28 juni, de zondag van het TT-weekend.
1: Alle dagen?
2: Alle dagen geopend van 9 tot 5.
1: Ben je er dan zelf ook bij?
2: Ik zal er wel proberen zoveel mogelijk ook daadwerkelijk te zijn die maand. Ja.
1: Dank jullie wel.

0: Basic was dat met op de TT. We gaan naar iets heel anders. De waterschapsatlas die een paar maanden geleden verscheen. Dat was weer zo'n atlas waar Paul Brood ook mee te maken had. Paul Brood die heeft zowat met alle atlassen van de laatste 10 jaar te maken. Hij is historicus, oud-rijksarchivaris in Drenthe. En als hij niet schrijft of leest of onderzoek doet, dan fietst hij door de provincie op zoek naar mooie verhalen voor Drenthe toen. In deze laatste aflevering over de geschiedenis van de waterschappen is hij samen met collega Lydia Tuinman neergestreken op weer een historische locatie.
1: We zijn door de provincie gereden en gestopt op weer een nieuwe plek. Paul Brood geeft een excursie met als thema het ontstaan van de waterschappen, de geschiedenis van de waterschappen. Dat alles naar aanleiding van de nieuwe historische waterschapsatlas. En ja, Paul, waar zijn we nu weer beland en waarom?
2: Ik zie het kerkje van Blijdenstein aan de Wold. We hebben een mooi uitzicht over de Wold A. Een van de vele rivieren die vanuit het centrum van Drenthe naar het lagere gedeelte en uiteindelijk naar andere rivieren in de zee stromen. En ik vind het wel leuk om met de Wold A te zitten, omdat dat een van de eerste moderne waterschappen was, waterschap de Wold A.
1: Oké, wat is een niet-modern waterschap en een modern waterschap? Wat is het verschil daartussen?
2: Ik zal je even de aantallen waterschappen noemen die we in de loop der eeuwen gehad hebben. In 1863 waren er in Drenthe 3 waterschappen. In 1940 waren er 126.
1: Zo.
2: Dat was het grootste aantal. En in 1983 is dat aantal weer teruggelopen tot 25. Er staat nogal wat verschil tussen. En eigenlijk zeggen die oude waterschappen, dat waren eigenlijk kleine gebiedjes, bijna een soort polders, waar de afvoer en de aanvoer van water geregeld werd. En waar af en toe een sluisje of een brugje gefinancierd en bediend moest worden. Maar er waren maar hele kleine gebiedjes. Vandaar dus dat je in 1940 hier 126 waterschappen had. En geleidelijk aan na de oorlog, ook door landelijke ontwikkelingen natuurlijk, en ik zei, ja, maar dat werkt niet meer, dat gaat niet goed. En we hebben er ook niks aan, want er komen allemaal overstromingen en die waterschappen kunnen het niet verwerken. Dus we moeten een andere manier vinden. En toen kwam het idee van, we moeten de waterschappen inrichten naar de stroomgebieden van rivieren. En de eerste in 1954, die zo ingericht werd, was het waterschap de Wold A. Okay. Vandaar dus dat we hier nu over de Wold A kijken.
1: Ja, en een modern waterschap, dus in die zin dat hij een eigen stroomgebied moest beheren en daarvoor verantwoordelijk was. Ja, als je erop terugkijkt, dan zeg je van dat is hartstikke logisch. Waarom hebben ze dat niet eerder gedaan?
2: Ja, dan kunnen we over meer dingen uit het verleden zeggen. Want we doen het nu heel anders. Maar ja, toch is het zo gegaan. En misschien is het leuk om nog even te zeggen dat in onze waterschapsatlas staat natuurlijk ook Drenthe, maar niet de details van Drenthe. Maar daarvoor gebruik ik een ander boekje. Dat heet Drenthe en zijn waterschappen. Dat is in 1984 uitgegeven door meneer Koert. Hij was in zijn werkzaam leven ingenieur bij de Waterstaat, Provinciale Waterstaat. Hij had altijd een grote historische belangstelling. En toen hij met pensioen was, heeft hij dit boekje over de Drentse waterschappen geschreven. En dat is ontzettend handig naslagwerk. Het is al van 1984. Maar het is vast nog wel ergens te lezen. En ik kan echt iedereen aanbevelen die over de geschiedenis van de Drentse waterschappen iets meer wil weten.
1: Ja, het is een hele mooie dag. Het is een hele stralende lentedag. En wat er dan gebeurt op dat soort lentedagen is dat we onmiddellijk de piloten hun huizen uitrennen en naar de vliegvelden gaan en de motoren van hun vliegtuigjes starten. Dus dat is ook iets wat we horen. Maar goed, daar storen we ons niet aan, want dat hoort bij dit mooie lenteweer. Intussen heb jij nog weer een nieuwe kaart ontvouwen, Paul.
2: Ja, ik heb even een kopietje gemaakt van een kaart die bij Drenthe Archief ligt. En dat is een kaart van de waterschappen in Drenthe, 1958. En dat geeft prachtig weer een beeld van hoe de waterschappen ingericht worden naar de stroomgebieden. Je ziet het wat huidige gemeente Noorderveld. Daar stromen alle beekjes stromen naar het noorden, richting de Waddenzee. Dat geldt. De Drenthe zegt eigenlijk de huidige indeling van de waterschappen. Er zijn nu nog maar in heel Nederland nog maar 21
1: Maar ze zijn wel veel groter geworden, hè, weer. Ze zijn samengevoegd tot wel heel, heel grote gebieden die bijna een halve provincie beslaan.
2: Ja, precies. En we hebben een heel ander takenpakket ook natuurlijk. Het zijn gewoon grote overheidsorganisaties geworden. En ook met waarbij de ingelanden, de bestuurders van de waterschap, ook gekozen worden door de inwoners van de betreffende gebieden. Dus het is heel anders geworden. De taak is ook veel ruimer geworden. Ja. We hebben gezien dat je de rioolwaterzuivering een waterschapstaak is. Maar zo is er nog veel meer. Alles wat met water te maken heeft, op de een of andere manier. Ook de klimaatveranderingen, waardoor waterstanden kunnen stijgen. Daar moet het waterschap allemaal rekening mee houden.
1: Ja, dus we komen vanaf die boer Marken tot de huidige moderne waterschappen. Je zegt van nou, we hebben nu gekozen bestuurders. Hoe was dat vroeger trouwens?
2: De boer Marken koos zelf zijn volmachten. Hè, dus een soort dagelijks bestuur zou je kunnen zeggen. En die moesten de zaken regelen en toezien dat wat afgesproken was of wat in de willekeuren stond, dat het ook nageleefd werd. Echt in noodgevallen, als er echt iets aan de hand was, dan kon je ook naar de rechter gaan natuurlijk. Hè. En voor 1800 naar de Edstoel en daarna gewoon naar de rechtbank. Maar ik heb het idee, Drenthe en Eigen, dat ze toch proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen. En het zelf oplossen.
1: Ja, een beetje eigen gereid. Hou het maar bij jezelf. We kunnen het zelf oplossen en we hebben die buitenstaanders allemaal niet nodig.
2: Precies, ja, we kunnen het zelf wel, ja. Waarom moet een ander dat voor ons doen?

0: Beatles waren dat. Strawberry Fields Forever. In het komend uur duiken wij wat langduriger in dat Radio Rono-archief als het over de TT gaat. Maar nu doen we dat ook even voor een kleine 3 minuten. Als het over Nederlandse helden op het circuit gaat, gaat het vaak over de grote 3. Maar er waren natuurlijk veel meer Nederlandse motorcoureurs. De lijst is eindeloos. We gaan naar 1974. Het beste seizoen van Henk van Kessel.
1: Henk van Kessel, tweede plaats. Zwaar gevochten, maar toch een eerste plaats op dit ogenblik nog op het wereldkampioenschap.
2: Ja, zo wist ik. We rekenen gewoon op de volgende wedstrijden. We hebben deze wedstrijd gehad. Het is, voor een hoop mensen is het in principe tegengevallen. Maar voor mij persoonlijk is het niet, want ik heb echt een goede wedstrijd gereden.
1: Was hij echt te sterk, deze Duitser?
2: Te sterk. Mijn motor die liep dus niet voor 100%. En dan zullen ze wel zeggen van, dat is altijd als ze niet kunnen winnen. Maar in dit geval was er dus echt wel waard dus. En ik moest te veel risico's nemen om de eerste paar ronden heb ik het dus geprobeerd. En ik moest te veel risico's nemen om er dus bij te kunnen blijven. En ik dacht, ik kan beter op een 7 tweede plaats rijden als op een hangende vallende eerste plaats.
1: De 500 cc races zijn voorbij. Er zijn 4 ronde-records verbroken door Phil Reed 2 maal en daarna 2 maal door Giacomo Agostini. En Nederland die er ook meedeed was Rob Brom. Maar eerst even nog over de 350 cc. We zagen je opeens onder de perstribune vandaan komen, gesteund door 2 mensen. Wat is er allemaal gebeurd?
3: Nou, ik was Walter Villa voorbij gegaan en ik zat achter Penti Corona. Hij lag 6e, ik was 7e toen. En er was niks aan de hand verder, maar net met ingaan van de tweede bocht naar de stekkerwal. En met eruit komen liep je vast. En toen was het, het was vastlopen en liggen, dus gelijk, hè?
1: Zonder meer plat.
3: En was een plakje van mijn voet af. Omdat je ligt met je voet al over de grond. En er was al een en ander aan het schaven gegaan. En ik was al door mijn laars en mijn sok heen. Maar je ligt al met je voet op de grond eigenlijk. En die motor komt er nog eens een keer op te liggen. Dus gelijk een stuk uit mijn voet.
1: Maar goed, we zagen hier dus gesteund door 2 mensen die perstribune onder vandaan komen. We denken, die zien we niet meer terug in die 500 cc.
3: Nou, dat was... die jongens hebben niks te doen met die brancard schijnbaar. Want ik moest daar ook op een brancard. En ze hebben mijn hele veld over gesjouwd.
1: Ja, jij staat hier te lachen, maar...
3: Ja, dat vond ik mooi. Want die gaat ze, niks, dicht lopen, liggen.
4: Zeker.
3: En liggen. Ziekenwagen naar de perstribune. Toen hebben ze het nieuw verbonden daar bij de EHBO en zo.
1: Het moet pijnlijk zijn.
3: Ja, nee, maar ik had dus geen schoenen, geen sokken, niks. Want alles was overleden. En ik hinkelde dus een beetje terug. Maar ja, ze moesten me zelf me dragen. Dus.
1: Alles is overleden, zeg je, behalve Rob Brom, want die gaat nog waarschijnlijk pikken.
3: Onkruid vergaat die.
1: Moet ook.
3: Nee, die moet je doodslaan.
0: Nou ja, liefhebbers opgelet, in het komend uur komen we hier op terug. Dan gaan we terug naar 1967. Het eerste uur zit erop, we gaan koffie halen. Tot zo.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
4: Sennetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
5: Nu bij Zeeman, dames singlet 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De 4e editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim €300.000. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
6: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
7: Ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
8: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis.
11: Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
12: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Radio Drenthe.
6: Drenthe Toen.
3: Met Sophie Timmer.

Vandaag is het 55 jaar geleden dat in Geleen de tweede editie van Pinkpop plaatsvond. En met optredens van onder andere Brainbox, Focus, Super Sister, Fleetwood Mac en Shocking Blue. En die hoorden we zojuist, Venus. Je luistert naar uur 2 van Drenthe Toen. Zometeen dan duiken we in ons Rono Radio Archief en komen weer naar boven met een mooie compilatie uit 1967. We gaan luisteren naar Bernard Hanskamp in de eeuwigdurende serie bij Drenthe Toen. Drenthe op de schop over ruilverkavelen in Drenthe. Maar we beginnen met het vierde en laatste deel van onze podcast en radioserie over Gesina Lels. We kijken niet alleen naar haar mooiste foto's, maar ook naar de vrouw achter de camera. Want Gesina Lels was meer dan een pionierende fotografe. Ze zette zich ook actief in voor vrouwenemancipatie via de vrouwenvereniging Tesselschade. En daarnaast bespreekt maakster Lydia Tuinman met Dennis Sietsema van het Drents Archief en met fotograaf Anneke Bloema uit Zwinderen een aantal opvallende beelden uit de collectie Lels. Van een zwaar beladen hooikar bij Gieten tot mysterieuze zandwegen en plaggenhutten waar je zomaar in kan gaan lopen wandelen. En waarom werken die zwart-wit foto's nu, ruim een eeuw later, nog steeds zo sterk? Dat hoor je in deze laatste aflevering.

0: Nou, dan heb je nog een foto tevoorschijn gehaald op het beeldscherm. En die is nogal beschadigd aan de randen. Maar wat er nog heel gebleven is, dat is eigenlijk wel een heel mooie afbeelding.
1: Ja, we zien een paard die een boerenkar voorttrekt met een berg hooi erop, zo te zien. We zien nog net de man die de wagen bestuurt.
0: Ja, die zit bijna onder die overhuivende bult hooi. Ja, hij is nog net te zien. Een kar is heel zwaar beladen en het paardje heeft het er ook aardig druk mee, zo te zien. Het is een warme dag.
1: Ja, en ik denk niet dat het paard te hard van snelheid moet stoppen. Want dan heeft die man alle hooi over zich heen, denk ik.
0: Ja, en het paard kan niet al te snel bewogen hebben. Want zulke fototoestellen hadden toch een lange sluitertijd. En het is haarscherp allemaal, hè? Niks bewogen.
1: Ja, en we zien inderdaad naast de weg zien we nog een mooie woning.
0: Ja, een boerderijtje met... Even kijken, waar is het? Een woning aan een zandweg in Gieten. Richting Wildervank staat erbij. En dit is ook een foto die zij zelf kennelijk van goede kwaliteit vond, hè?
1: Ja, want de foto is tweemaal gebruikt voor een publicatie. Eén keer voor het tijdschrift Op de Hoogte. En ook even later in de geïllustreerde gids voor Drenthe. Dat was een toeristengids eigenlijk ter promotie van de provincie. En ze vond dit dus een dusdanig mooie foto dat ze die daarvoor liet gebruiken.
0: Ja, die heeft ze waarschijnlijk ook ingestuurd. Gezegd, jongens, kijk eens, dit heb ik gemaakt. En misschien willen jullie dit plaatsen. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd, dus tot twee keer toe. En het is ook een hele mooie compositie. Je ziet zo die zandweg met een bochtje naar de horizon lopen om dat huis heen. En er is nog wat actie, die boerenkar komt eraan met die berg met hooi erop. En dat zwoegende paardje. Het is een hele pittoreske, mooie afbeelding, vind ik. Als jij een tijdschrift had gehad, had je hem waarschijnlijk ook wel geplaatst in die tijd.
1: Ja, deze was er zeker ingekomen. Het is een zeer mooi beeld van Gieten. Het is niet meer herkenbaar. Ik kom zelf uit Gieten, maar deze woning staat er voor zover ik weet nergens meer.
0: Nee, ik heb ook een tijdje in die buurt gewoond, maar ik zou ook niet weten waar dit is. Nou ja, richting Wildervank. Dat is dan ergens bij Bonnen, denk ik.
1: Ja, er is nu nog een oude Wildervangsterweg, dus misschien het zal in die omgeving zijn geweest.

0: Ja, ondertussen in Zwinderen zitten we in het atelier werkplaats van Anneke Bloema. Zij is professioneel fotografe. En ja, we kijken samen even naar die foto's van Gesina Lels. We zien ze op een groot beeldscherm. En ja, we hadden het net nog even over, ja, hoe moeilijk is dat om puur in zwart-wit te werken? Want ja, vroeger had je die keus niet. Dan had je de keuze uit zwart-wit of niks. Maar ja, hier moest Gesina het mee doen, hè, met dat spectrum.
1: Ja, ik denk dat voor toen was dit natuurlijk al heel erg. Dat je überhaupt een foto kon maken. Ook als. Uiteindelijk gewoon een belangstellende, want dat was ze. Dat was al heel bijzonder. En ja, alles in zwart-wit. En misschien fantaseerden ze toen al wel over kleurfoto's, maar er was

0: als zwart-wit, je kunt allebei doen, heb je niet eens meer aparte rolletjes voor nodig. Dat was vroeger nog zo. Ja. Maar ik vind landschappen zelf in kleur bijna altijd mooier. De enkele uitzonderingen. Maar portretten van mensen vind ik vaak in zwart-wit ook heel goed passen. Maar ook weer uitzonderingen daar gelaten. Want sommige zijn juist weer heel mooi in kleur. Dus ja, de keuze hadden ze niet. En misschien moest je dan nog wel juist extra goed opletten met hoe je je verhaal vertelde. Het was niet nog een kleur die kon bijspringen om te vertellen van, hey, dit is er aan de hand of dat wil ik zeggen. Nee, het was wat het was.
1: Ja, dan ben je daar ook wel heel erg op aangewezen. Misschien ook wel op afgejaagd. We zagen net zo'n foto van zo'n klein, ook weer zo'n klein hutje op de hei. Met een heel sterk contrast. Echt zwart, echt wit. Oh ja, daar is die. Ja, we halen hem even groot op het scherm. Weer een zandpad. Weer een soort plaggenhutje-achtige. Maar ja, waarom is dit nou zo'n ontzettend goede foto? Hij is hartstikke zwart-wit, maar het is het landschap ziet eruit alsof het net gemaakt is.
0: Ja, het is weer zo'n foto waar je gewoon wel graag je rugzakje op wou doen en erin lopen, zeg maar. Dus er zitten een paar nadelen aan de foto, want de lucht heeft bijvoorbeeld geen doortekening. Dus dat is gewoon wit, zeg maar. En het pad is een beetje ook wit. Het is een vrij harde foto, dus echt zwart-wit, zeg maar. En daar zitten nog grijstinten in. Maar ik denk hierin ook weer, ja, ze hebben toch een soort dromerige sfeer van zichzelf. Misschien ook omdat het geschiedenis is en dat roept bij ons natuurlijk altijd weer bepaalde gevoelens op. Maar de compositie is dat je eigenlijk hier zo aan het begin van de foto erin wil lopen en daar langs wil gaan en eens even wil weten wie daar woont in dat huisje. En het roept op tot ja, haast meegaan in de foto.
1: Ja, en tegelijkertijd kan je het nu ook zien van, nou, het moet wel lang geleden zijn, want het is echt een mulle zandweg met een heel diep wagenspoor erin. Ja.
0: En dat daar zouden nu klachten over komen. Beste mensen van natuurmonumenten.
1: Ja, hier is geen doorkomen aan bijna. Daar heeft iemand heel erg hard moeten werken om aan dat boerderijtje voorbij te komen met wat voor voertuig dan ook. Ja, ik denk dat in deze tijd zag je ook wel ansichtkaarten die dan op een gegeven moment ook wel wat ingekleurd werden. Hè? Met van die beetje vage pastelkleurtje-achtige dingen. Dus mensen hadden misschien toch ook wel het gevoel van, er mag wel een kleurtje bij.
0: Ja. Ja, de droom was er al wel. En het kan best wel zijn, maar dat weet ik eigenlijk niet, dat er in principe al wel gefotografeerd zou kunnen worden met kleur, maar dat helemaal niet algemeen was. Weet je wel, net als, weet ik veel wat, 50 jaar geleden hadden ook een heel ingewikkeld bedrijf, had een computer, maar dat was toen ook niet algemeen. Dus het kan wel zijn dat het in bepaalde gevallen al wel gebeurde. Maar dat weet ik eigenlijk helemaal, ik ben niet zo heel goed op de hoogte van alle geschiedenis wat dit betreft.
1: Nou, dat gaan we zo meteen even vragen aan ChatGPT. Die hadden we vroeger ook niet en daar vragen we tegenwoordig ook veel aan. Ja.

0: Gesina was ook een vrouw met een missie. Hè? Ze was een bevlogen iemand op gebied van het feminisme eigenlijk. Hè?
1: Ja, ze was inderdaad betrokken bij de feministische organisatie Tesselschade. Daarvoor werkte ze bij was ze directrice van een voorlichtings- en bemiddelingsbureau. Dat deed ze allemaal in Kinderdijk, waar haar man de rederij had en waar ze dus ook woonde. Het grootste deel van het jaar. En daar hielp zij eigenlijk vrouwen met het vinden van geschikte banen bijvoorbeeld. Want een vrouw mocht in die tijd nog niet iedere werk doen. En zij zorgde ervoor dat zij informatie kreeg over wat voor werk ze wel konden doen. En hoe ze daarin konden belanden.
0: Ja, zij vond dus eigenlijk dat vrouwen gewoon een baan moesten hebben. Dat was iets wat zij nastrevenswaardig vond.
1: Ja, dat het in ieder geval een mogelijkheid was voor de vrouw om zelf aan de slag te kunnen. En niet afhankelijk te zijn van alleen de man.
0: Ja. En Tesselschade Club, wat was dat voor iets? Weet je daar iets van?
1: Een beetje. Het is een van de oudste feministische verenigingen in Nederland. Het is wat op,

0: Wat dat betreft geen heel radicale verenigingen. Je ziet ook, het is een voorlichting en bemiddelingsbureau. Het was allemaal nog wel heel degelijk. En het waren geen radicale ideeën, maar voor die tijd was het wel een zeer progressieve organisatie.
1: Ja, nou was Gesina, die was ook niet van de straat. Hè? Zij kwam wel uit een gezin. Haar vader was arts. Haar man was een reder. Dat was natuurlijk geen onbemiddeld milieu. Dus dan kom je ook al eerder op dat soort van ideeën, denk ik.
0: Ja, inderdaad. En het feit dat het huis in Assen, dat hun tweede huis was, ja, dat zegt ook wel genoeg over de gesteldheid van het gezin. Ze hadden het goed voor elkaar.
1: Als we naar haar foto's gaan kijken. Oh nee, nog even iets. Vrouwen en fotograferen, dat was toch ook niet iets wat heel erg vanzelfsprekend samenging?
0: Nee, dat is niet van alle tijd. Zeker in de begintijd was de fotografie weer toch vooral gedomineerd door mannen. Het was niet uniek dat een vrouw fotografeerde. Er zijn ook wel beroepsfotografen al in die tijd. Maar het unieke aan Gesina Karsten is dat ze de eerste vrouwelijke amateurfotograaf in Drenthe was, voor zover bekend.

0: Tangerine Photograph. En de serie over Gesine Lels-Karsten, die kun je ook naluisteren als podcast. Dat kan via onze website rtvdrenthe.nl/drenthetoen of allerhande podcast-apps. Gewoon even op Drenthe Toen zoeken. Bernard Hanskamp die heeft over elk hoedje en gaatje van de provincie wel iets te vertellen. En dat doet hij ook graag. En bij de geringste provocatie steekt hij helemaal van wal. 50 jaar geleden streek hij in Drenthe neer. En een groot deel van die periode maakte hij beleid voor de ruimtelijke ordening van Drenthe. Samen met collega Lydia Tuinman heeft hij de missie opgevat om de verhalen rond de Drentse ruilverkavelingen te vertellen. En daarom trekken ze bij weer en wind en bij nacht en ontij de provincie in. Vandaag staan ze aan de oever van een diepje.
1: Het is een verhaal dat we al een paar keer verteld hebben. We staan nu ook weer aan een watertje dat lijkt op een kanaaltje, maar vroeger was het een beek.
2: Ja, vroeger was het een meanderend beekje. In de jaren 50 het Oostervoorste diepje. Vanaf Lieveren liep dat dan langs Zeien richting Assen. Hier heet de Broekenloop. En je ziet het Oostervoorste diepje meanderend. En op een gegeven moment is die bovenloop al heel vroeg wat rechtgetrokken. Zoals je nu hier ziet.
1: Ja, op die twee kaarten is het weer heel verschillend. Hè? Die ene oude stafkaart zie je dus dat het mooi aan het meanderen is. Tenminste, ja, ik vind dat mooi. En dan, ja, die nieuwe kaart zie je dan dat het toch veel rationeler, veel rechter is.
2: Ja, maar bij deze Broekenloop, deze staat op de nominatie om dat wat meer terug te geven aan de natuur. Als je naar de graslanden kijkt, dan zie je meteen het grasbestand dat het geen economisch intensief melkveebedrijf is. Maar je ziet met die pitrus en dat soort zaken al dat zaken zijn gekocht door de overheid.
1: Het begint een beetje te verwilderen, hè? Ja, het wordt een beetje zo'n blauw graslandje.
2: En dan heb je hier bij Zeien het ensemble van de Zeien Strubben. Helemaal het bos om het dorp heen. De Strubbenbos, de S-veentje, het S-dorp, de Brink. En hier het Beekdal, hier nog een stuk heide. Dus je ziet het ensemble van 5, 6 onderdelen in dat S-dorp-landschap. Dat is hier in Bazaal nog aanwezig.
1: En als we nou even een stukje 10 meter verder lopen en we lopen even naar de overkant van de weg, dan is daar volgens mij ook een beetje iets aan de gang met een soort natuurmaatregel. Dat zijn een soort vistrappen, hè, daar in die beek.
2: Ja, dat klopt. Er is al het nodige gedaan door het waterschap Noorderzeilvest wat betreft de vismigratie. Dus je ziet dat er al stappen worden gezet. Pakweg een half jaar geleden, iets korter, was ik hier ook met het voorzitter van het waterschap, Roland van der Schaaf, om eens even rond te kijken, bij te praten. En je ziet ook wel aan de graslanden links en rechts, er is helemaal geen productiegrasland meer. En als je hier dit hermeandert en nog de bochten erin, maar het wordt wat vochtiger en ook met het beheer verschralen met allerlei planten in die graslanden. Als je dit wat vochtiger maakt, in Drenthe is het mooie dat de akkergedeelte iets verderop, die liggen gauw 1, 1,5, 2 meter hoger. Dus als het Beekdal wat vochtiger wordt, hebben die akkerlanden hebben er ook voordeel van, dat ze minder snel verdrogen. Dus je ziet in de verte zie je wel die akkerlanden en een aantal echt grootschalige boerderijen. Dus die akkerbouwbedrijven die kunnen er ook van profiteren. En wat het mooie eigenlijk is, als je kijkt naar de beken bij Rode Norg, Lieveren, het hele systeem, vanaf zeg maar de Onland, het Leekste Meer, de Peijse Diepte uitstroom naar de Slokkert bij Veenhuizen, Westervelde. Dan kom je eigenlijk van Veenhuizen naar het Leekste Meer. Eén systeem waarbij de watershouding vanaf het grote Hoogveengebied, het Vogeloveen, tot de Onlanden, dat je dat die westelijke tak herstelt. Dus dat wordt eigenlijk een soort tweede Drentse A. En inmiddels is met de Onlanden erbij en Rode Norg is wel een 4000 hectare landbouwgrond in mijn werkzaam periode 50 jaar teruggegeven van landbouw aan de natuur.
1: Oké, okay, dus als we nou over 40 jaar, zeg maar, Bernard Hanskamp en Lydia Tuinman 2.0, als die hier dan op deze plek staan, dan staan ze in een heel nieuw natuurgebied.
2: Ja, en ze zeggen, ja, kijk, daar stonden ze toe. En nu zie je het hier met dotterbloemen en met orchideeën. Maar zover zijn we nog niet.

0: The Dire Straits waren dat, The Walk of Life. Ja, hou je vast, we gaan naar 1967, naar de TT van toen. Het was goed mis in de Asser binnenstad. Assen at, dronk, vocht en verdiende. Een nacht lang stond in het Nieuwsblad van het Noorden van die zomer. De nacht van Assen was weer lang en zeer heet. Gelukkig ging het regenen in de ochtend. Afijn, kom maar mee.
1: TT 1967. Brullende motoren, gierende motoren. Meer motorgeluid op één dag in juni als op alle andere 364 dagen van het jaar bij elkaar. Maar de TT bestaat niet alleen uit motorgeluiden. We nemen je nog even mee met volk en de vrijdagavond en de vrijdagnacht. Gisteravond in de tuin van het gemeentehuis bij Badje een concert door de Bolsladder Schutterij.

0: op de straat duizend en één geluiden. In de Brinkstraat liepen wij een stellige jongens tegen het lief die er al best zin in hadden. Wat er allemaal gebeurde ging? Och, een ander zul wel zien.
1: Ja, het was bar drok gisteravond en ook vannacht op de straat. En de cafés, die zaten stampvol met mensen en met lawaai. Oeh, wat kunt mensen dan boel lawaai maken.
0: Ook in de cafés wil je natuurlijk zingen. Als begeleiding van de muziekbandjes of soms de dwarssteken in.
1: Er waren ook plekjes waar het wat bezadiger toegang. Waar nog een paar die mensen waren die hun best deden naar een zangeres te lusten.
0: Café of in elke willekeurige andere, overal klunk op geregelde en ongeregelde tien het eensgezinde lijflied

0: Ja, zij die in een café zaten, ging er maar niet zo weer uit. Want daar waren ze haar plekje en haar ober kwiet. Dan moet je niet denken dat de lui op de straat verdussen of verhongen. Er waren nog altijd de blikjes bier, flesjes dat mag je niet meer. Het kleine flesje in het achterbusje, dat paard in zelf met hem hadden. De warme worstjes, de halve honden aan het spit, de zoere bom, de apenneutjes en ga zo maar deur. Mensen, mensen, wat kunt mensen toch een boel eten? En tussen al die zingende, schroomde en etende mensen strijdde de straatmuzikant met een stalende gezicht zijn muzikale klank.
1: Je hoorde het volk, zelfs de centen in het centenbakkie dansen met op de mout van de muziek. Minder op de mout, maar wel zeker niet minder gezellig, klunken de kermisgeluiden.

0: En ook hier eten en drinken. De man van de poverdieskraam deed goede zaken. En wat is trouwens een kermis zonder poverdieskraam?
1: Nou, dat zou ik u vertellen. Dat zou ik echt niet kunnen vertellen.
2: Nee, maar u verkoopt ze graag.
1: Ik verkoop ze graag, ja. Maar ik zou het echt niet kunnen zeggen. Want ik weet alleen maar een kermis dus met een poffertjeskraam. Maar dat is maar zonder poffertjeskraam werk ik niet.
2: Hoeveel jaar kom je al in Assen?
1: 5 jaar.
2: En vindt u nou ook dat het in die 5 jaar meer mensen komt binnen of dat het afzakt is?
1: Nee, het wordt wel ieder jaar drukker.
2: Wat ieder jaar drukker? En vroeger was het altijd zo, als je naar de poffertjeskraam ging, dan moest de vrouw u betalen. Dat was dan denk ik het feest van de kermis. Is dat tegenwoordig nog zo?
1: Nee, maar dat is een beetje voorbij, ja.
2: Ja?
1: Ja, dat is voorbij.
2: Dus de heren die moeten in de portemonnee?
1: Ja, vandaag de dag wel.
2: Ja?
1: Ja.
2: Dus u bent wel tevreden over de klandizie in Assen?
1: Ja. Ja? Ja. Je hebt veel mensen van buiten de stad, hè?
3: Ja, die waren er. Bij tienduizenden en uit heel Europa. Sommigen deden de stad op hun gemak, die gaan gevolg aan deze oproep.
4: Ja, dames en heren, jongelui, gaat u ook even gezellig meerijden met dit Wilco-treintje? Treintje rijdt naar de Bellevue. Komt u maar bij de kassa, dames en heren, voor plaatsbewijzen en maakt u maar eens zo'n gezellige rit mee met dit Wilco-treintje. Leuk voor de kinderen, niet alleen voor de
3: ook
4: kinderen,
3: wij sleutelen ons aan. Een plezierige boel. Onze achterbuurvrouw begon de zomer opeens te zingen. Kort, maar hevig. Nou ja, hevig.
4: Oeh, wat een wind, hè? Wat een wind, hè?
0: Aan het slot van de rit muken wij een brood in met de machinist van de trein.
2: Hoeveel ritjes maak je nou wel zo op mijn hand?
5: Ja, moeilijk te zeggen.
2: Ja?
5: Nou, een stuk of 10, 15.
2: Zoveel wel?
5: Ja.
2: Ja? En het zit iedere keer vol?
5: Nou, nee, iedere keer niet. Het is vandoor in rustig pas begonnen te lopen. Hè?
2: Oh ja, en dat doe je zo deur tot?
5: Tot zodra om.
3: Ja, het was plezierig in Assen tot even na middernacht. Toen gebeurde er wat dat in de geschiedenis van de TT tot non toe niet voorvallen was. De wereldstad voor één nacht, onze Drijse heufstad, begon de gevoelig te lieten op een andere heufstad in ons land die ook met een A begint. Een bepaald gedeelte van het publiek meende trammelant te moeten maken en duidelijk blik te moeten geven van haar afkeer van de politie. Dit gedeelte van het publiek weer agressief. Lege bierblikjes veranderden van afval in wapens. De politie moest ingriepen en er vielen klappen aan weerskanten. Op de Nijhoezenhoek rolde straat weer het even chaos. Jammer, heel jammer. Op deze wijze giet het fout met het TT-feest. Het was misschien maar goed dat het tegen de morgen begon te regenen om de gemoederen voor zoiets die al niet weer koud waren, af te koelen. Lui die niet voor Trammeland komt, maar alleen maar voor de races, dat bent zeker de alt-TT-renders die een paar dagen voor de wedstrijd elk jaar bij elkaar komt.
0: Volk, donderdagavond was weer de zo langzamerhand traditionele bijeenkomst van alt-Nederlandse TT-renders. Ditmaal in Bellevue in Assen. Wij bent er even met kieken geweest en aan een van de tafelies, daar treffen wij wonderboom wonder, tegelijk twee heel bekende Nederlandse alt-TT-renders en wel Piet Knijnenburg en Drieke Sveer. Natuurlijk ben we hier met haar aan de proost komen. En de eerste vraag die is wel, Piet Knijnenburg, hoe denk je over de TT en over de snelheden van tegenwoordig?
6: Ja, hoe denk je erover? Dat is natuurlijk heel verschillend bij wat wij meegemaakt hebben in onze tijd. De machines zijn veranderd, de wegligging is veranderd, de banden zijn verbeterd. Ik kan niet anders zeggen, ja, de TT heeft de sfeer nog wel van vroeger, maar de snelheden en de mogelijkheden met de motorfietsen zijn veel groter.
0: Je zaten beide op een fabrieksmotor op je Knijnenburg op een BMW en onze bloegeigen Driekes, we eraan zegt, die zat op een Gilera. Hoe denkt Driekes Veer erover?
7: Nou, ongeveer hetzelfde wat Piet erover vertelt natuurlijk. Hè.
0: Ja.
7: Het was voor een tijd ook altijd heel moeilijk, laten we zeggen, om aan een speciale motorfiets te komen. En ook vandaag de dag niet heb je veel motorfietsen waar verandering in zit. Dus net wat je zegt, niet andere banden erop. De snelheden zijn veel groter geworden. De jongens die trainen veel meer. Wij hebben nooit anders kunnen trainen niet, als net een paar rondjes op Assen. Ging die toevallig kapot niet en dan was het afgelopen.
0: Ja, ja. Hij nog bij zo'n TT zit zoals deze keer, denk ik, in 76. Nou, wat is de neiging om weer mee te doen?
6: Nou nee, de neiging om mee te doen heb ik niet meer hoor.
0: Nee?
6: Nee, daar voel ik me te oud voor.
0: Ja, is er wel echt wel een bepaalde leeftijd dan gebeurd?
6: Nou nee, leeftijd wil ik niet direct zeggen. Maar de trainingsmogelijkheden om deze wedstrijden mee te blijven doen, moet je toch minstens 1000 kilometer snel in de week rijden. Als oefening.
0: Ja?
6: En daarbij nog minstens elke 14 dagen een wedstrijd.
0: Ja. Nou, we willen nog even met reden in het koffiedik kijken. Wij zullen ons niet bij alle klassen bepalen. Alleen bij de 500 kubieke centimeter. Wel wint het Piet Knijnenburg.
6: Nou, ik geef Augustini een goede kans. Ik geloof dat de 500 van Heelwood niet zo goed stuurt op dit bochtige circuit.
0: Die Honda niet?
6: Die Honda niet, nee.
0: En Driggers weer?
7: Nou, ik zie hem wel winnen.
0: Heelwood. Heelwood.
7: Ja.
0: Ja? Ja. En wij weten het inmiddels. Driggers weer was de beste koffiedikkieker. Mike Heelwood was ook de winnaar in de zware klasse. Maar voordat de 400 kubieke centimeters haar zware geluiden over Strum en Ramzoek en de andere dielen van het Assis-circuit uitstrijd hadden, was er al hier wat gebeurd. Waren de winnaars van de 50, de 124, de 250 en de 350 kubieke centimeter al bekend. Was de roem van Mike Heelwood nog groter geworden, maar hadden ook de Japanners blik geven wat van motor lieten af te weten. Meer is van het Drens. Maar toch wel kampioen Katayama wel even voor onze microfoon komen, samen met Geesje en een tolk.
8: Volk, hier op het circuit is een Japanse vrouw die Nederlands praat. Die is met een Hollander trouwd. En die heb ik gevraagd om mij eens even behulpzaam te willen wezen om een gesprekje te maken met een Japanse renner. En wel Katayama, die de 50cc won heeft. Ja. Wat vindt u van het circuit in Assen?
9: どうですか乗りですかどうですか乗りですかどうですか乗りですかどうですか乗りですかどうですか乗りですかどうですか乗りですかどうですか乗りですかどうですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか乗りですか
2: mooie baan. Het circuit
9: ja,
2: is.
9: Mooie ja. baan.
0: Een groot compliment voor de mond van een Japanse renner. Het Assen circuit Boomman. Tussen al die beroemdheden uit Japan, Engeland, Duitsland en worden ook voort, waren ook Nederlandse jongens en zelfs een Drent.
8: De Assenoor Henk Mos die heeft van jou het eerste maal met Andoon aan de TT-race. Vertel eens Henk Mos, hoe is het bevallen?
10: Het is bijzonder best bevallen. Ik heb een klein beetje pech gehad, maar ondanks alle pech is het me toch bijzonder goed gegaan.
8: Heb je alle ronden kunnen rijden?
10: In de 125e C-klasse heb ik alle ronden uitgereden. Ik heb een keer moeten stoppen, maar voor een kleinigheidje. En daardoor werd achterop geraakt, maar ik heb toch uitgereden. En in de 50e C-klasse lag ik in de laatste ronde op de 10e plaats en ben ik uitgevallen met motorpech.
8: Henk was haar pech. Dat haar ook Jaap Mooijen in de 350cc.
0: Volg in de 350 kubieke centimeter van morgen vloog Jaap Mooijen de baan uit. Hoe is het gewoon, Jaap?
11: Nou, ik kom eraan en ik wil net doorschakelen naar 5. En ik begon net lekker te draaien, ik kwam er weer een beetje bij. En opeens, of het een klap was, weet ik niet. Maar opeens was ik aan de glijden. Ik dacht, hey, hoe kan dat nou? En even rollen, en tot stilstaan. Ik ben niet weg geweest of iets dergelijks. En even naar de motor gegeven. Bleek dat de motor vastgelopen was.
0: De motor vastgelopen?
11: De motor is vastgelopen, ja.
0: Ben je geweldig schrikken, ja zeker?
11: Nee?
0: Niet.
11: Nee hoor.
0: Nee,
11: ik schrik meer van een kind dat oversteekt dan van een valpartij.
0: Ja?
11: Ja.
0: En hoe is het afgelopen?
11: Ja, mijn motor is helemaal aan puin. Ja. Dat is de risico.
0: En zelf?
11: Ja, alleen jammer van die motorfiets.
0: Ja, dat is geweldig jammer. Hè? Maar dit is geen reden om ermee op te houden?
11: Nee, beslist niet.
0: Nee?
11: Nee hoor.
0: Veel succes verder, ja?
11: Ja, dank u.
0: Je hoort het volk. De motor giet voor en dan pas denkt ze aan zichzelf die renders. Gelukkig is Jaap Mooijen de goed afkomen. Aander jaar door de vast weer met, al hebben we er nog geen kans om een van de grote winnaarskrazen om de nek te kriegen. Die bent voor de fabrieksrieders. Krazen maakt door een assenvrouw, de bloemiste mevrouw Huizing.
8: Er zit zeker een heleboel werk in.
12: Nou, en of. Daar zijn we met een man of 3 dagen mee bezig.
8: En wat wordt er nou allemaal in zo'n krans verwerkt?
12: Nou, eerst uitsluitend van het rodendrenblad.
8: Ja.
12: Dat wordt dan geplukt en dat moeten we schoonmaken, want dat is natuurlijk erg vies soms. En dat wordt allemaal op de draad gewikkeld. En dan doen we dat op een ronde hoepel, ja, totdat dat een krans wordt natuurlijk.
8: Oh, dat moet helemaal dichtgemaakt worden met die bladen.
12: Ja, ja, ja, ja. En dan de laatste avond, dan doen we de bloemen erin. Want dat moet natuurlijk zo vers mogelijk wezen, dat het die dag mooi is. Hè?
8: Ja.
12: Met de linten eraan, rood, wit en blauw. En die worden met opschriften bedrukt natuurlijk.
8: Ja.
12: Dus dat is wel leuk.
8: En wat voor bloemen wordt er in verwerkt?
12: Daar doe ik altijd rode anjers in.
8: En zo bent er honderden in de weer om de TT te doen slagen. Mensen, waar hij zo agil niet aan denkt. Zo ook de brandweer.
0: Meneer Thomasson, wat is nou de taak van de brandweer hier aan de baan?
13: De taak van de brandweer aan de baan is om beveiligend op te treden in geval een rijder uit de baan vliegt of dat de omgeving in de brand gaat heiden. In geval van sigaretten, slordigheid enzovoort enzovoort.
0: Je zegt nou ook, als er een rijder door de baan vlucht, hij dan posten langs de baan?
13: Bij hem langs de hele baan hebben we 19 posten. Je bent gemiddeld bezet met 2 tot 3 man. Dat zijn niet alleen mensen uit Assen, er zijn ook assistentie bij van Smilde en van Rolde. En er zijn ook altijd nog weer de oude leden van de brandweer die op zo'n dag dan met hun wijsheid ons nog weer bijstaan.
0: Ja, ja. En met al deze posten heb je contact van jullie?
13: Met al die posten hebben we contact hier vanuit de centraalpost. En we gaan ook van tijd tot tijd controleren, mits we niet de baan oversteken. We blijven dus aan de binnenbaan, we blijven dus aan de buitenbaan.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
13: En aan de buitenbaan staat dus ook de verschillende brandweerorders opgesteld. En die brandweerorders hebben elk weer een taak. En die hebben tevens ook de taak om de beveiliging in de gaten te houden van de parkeerplaatsen van de auto's.
0: Parkeerplaatsen die boordevol stonden dit jaar. Want zo druk als vandaag heeft Dunkt Oes nog nooit west. Iedereen was er. Maar niet iedereen deed met aan.
8: Eén die wij van het jaar mist in Assen, dat is Duke Anderson. Bij een heleboel bekend omdat hij met een Asser meisje trouwd is. Maar natuurlijk kunnen ze het niet laten en bindt ze toch op de TT. Duke Anderson die is nou niet meer wegracer, maar die heeft zich nou gespecialiseerd op de cross. Mevrouw Anderson, en maakte al succes in de cross?
14: Nou, dat gaat best, want ja, het is zijn eerste jaar en hij heeft in Frankrijk had hij veel staten. En dan wordt hij meestal wordt hij derde of vierde. En ja, hij is er zelf ook heel tevreden over.
0: Tevreden, dat bent ook, en terecht, de organisatoren van de TT 1967. Het is weer aflopen. De 125.000 toeschouwers zijn op weg en hoes. Achterbleven bent de lege, volle taluds en tribunes. Leeg, vol. Dat klinkt raar, volk, en toch is het waar. Leeg waar de mensen naar giet, vol met een onmogelijke rommel die mensen achterlaten hebt. Werk aan de winkel voor de lui van 2 Aster sportverenigings die met het opruimen van deze rommel de kas voor de vereniging spekt. Een geslaagde TT 1967, een stelling in valse korten die er in omloop waren, ten spiet. De lui die hiervan verdacht wordt, bindt in afwachting van het op te maken proces voor bal opsleutend in het politiebureau in Assen. Kleinigheden op zo'n grote dag, met mooie races, een boel volk, mooi weer en geen dodelijk ongeluk. Er is een gebroken arm en hersenschudding. En het ergste is eraan toe de Duitse renner Joachim Leitert, die een gebroken nekwervel heeft. Maar ook dit komt weer van elkaar, zoals zo netjes het heurt van de medische dienst Dr. Kalverkamp OC. En met dit allerlaatste neus van de TT-baan Assen nemen wij afscheid van je volk. Je kunt dus weer in de muur zien, aankomst zaterdagavond om 18:45 met
8: de Drentse klanken en de Drentse brood van onze Drentse uitzending.
0: Tot aankomst zaterdag.
8: Tot aan de week, volking.
15: Ja, als je wat bewaart, dan heb je wat. En wij hebben gelukkig het Radio Rono archief. We gaan eigenlijk heel lang met vakantie, maar daar ga ik zo wat meer over vertellen. Eerst staat het Oosterhuis.
16: Drenthe toen.
17: Old Nijs.
18: Een hond, daar kun je best wat aan hebben. Maar zijn ze ook niet, want wat lezen wij in de Drijze en Azarkraat van 3 augustus 1899? Een jong mens te Veendam kwam eergisteren van de militaire inspectie erg beschonken terug. Bij het beneden dwarsdiep gekomen wierp hij zijn mouwvest te water in de veronderstelling dat zijn hond het kledingstuk eruit zou halen. Toen dit niet gebeurde, sprong hij zelf te water en zonk dadelijk in de diepte weg. Spoedig werd de drenkeling op het droge gebracht, doch de levensgeesten waren reeds geweken.
19: Poeh. Ja, die hond zal wel dachten, ik ben gek Henkie niet. Maar ja, hij zat zo niet was in de bos. Maar wat dacht je van deze?
18: Een hondje van een wegwerker te Soesterberg was zaterdag met de poten aan het graven bij een boom al daar. De hond deed dit meer, daar hij uitstekend bunzings wist te vangen. Bij onderzoek bleek echter dat de hond ditmaal geen bunzing had opgegraven, maar een omgekeerde schaal waaronder een groen geschilderd slagersboekhuisje verborgen was. In dat huisje of busje vond hij in bankpapier een som van 3150 gulden. De politie doet onderzoek. Het gevonden busje heeft waarschijnlijk nog niet lang op die plek gelegen. Kijk eens, dik 3000 gulden. Zo'n dier hij wat aan. Doe mee, zo'n hond.
15: Altijd gaat een mooie lange zomer tegemoet met een hele grote stapel oude kranten. En wij ruimen op onze laatste verlotingsexemplaren, zoals de Waterschapsatlas, dat boek over de oorlog in Schonebeek van Bert Vink, of het boek van Gert Tabak, Voorbij Seizoenen, gaan allemaal naar hun nieuwe eigenaar toe. Want wij gaan met zomervakantie. In september zijn we terug. Mede namens mijn collega's Martin en Lydia. Mooie zondagmiddag en graag tot de volgende keer. Doeg!

0: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, of een kapping of een haardhoutstelling wil bouwen... alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam... die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt... Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden... verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn... voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen... is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen... dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken... om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
15: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
17: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
19: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
21: Zoveel money!
20: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
23: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
24: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
25: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
26: Adres Onbekend.

0: Goedemiddag allemaal. Een week geleden parkeerden auto's in de berm om te luisteren. Want wat gebeurde daar nou? Ineke vertelde in detail over de liefste vrouw uit haar jeugd. Over Els Remmers uit het kinderthuis.
1: Nou, mij speciaal aandacht geven. Want ik had een oorontsteking en toen mocht ik bij haar op de kamer. En ja, dan gaf ze je aandacht daarvoor, zeg maar. Extra aandacht. Omdat ze dat erg vond dat ik pijn had.
0: En was je dat niet gewend?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: En Els was er wel voor haar. Ineke vertelde en wij, nou, wij werden ingehaald door de actualiteit. Door de zoon van Els. Hij wilde haar zelf vertellen dat zijn moeder over een uur zou worden gecremeerd.
2: Hoi Ineke, met Martijn.
1: Ja, hallo.
2: Hallo, ik ben de jongste zoon van Els.
1: Ja.
2: En ja, wij brengen ons man nou echt net naar het crematorium. Dus het is wel heel speciaal deze dag, dat hij net nu allemaal samenkomt, hè.
1: Wat zeg je nou?
3: Ja, we rijden nu achter de rouwauto.
1: Niet te geloven. Echt.
2: Ja. Maar daarom maakt het wel weer extra speciaal.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Maar ik vind het wel heel mooi, Ineke, dat je je dochter Els genoemd hebt.
1: Dat is ja, echt want ze heeft heel veel voor mij betekend. Echt.
2: Ja. Ja, dat heb ik wel snel gehoord allemaal.
0: Ja.
2: En ik weet niet of je in de gelegenheid bent, Ineke.
1: Ja.
2: Maar als je wil, mag je nog best bij de afscheid zijn als je wil.
3: Over een uur.
1: Ja, ik weet niet waar het is.
0: Nou, wij verbraken het gesprek om Ineke in ieder geval in de gelegenheid te stellen om een uur later in Veldhoven te kunnen zijn. En in de tussentijd iets van wat hier was gebeurd voor haar nog maar even te verwerken. Nou, en we bleven het van de week volgen. En we kunnen nu zeggen, je ging erheen, Ineke. Kun je dat nog navertellen?
1: Nou, mijn man zei, wat ben je doortastend. Want ik trok even een andere broek aan. En ik pak de auto, ik pak drinken, een banaan. En ik pak de auto en ik ging. En ik liep achter de mensen aan, de achterste mensen, naar de aula, zeg maar.
0: Dus je was nog op tijd ook?
1: Ja, zeker. Ja, en toen ben ik ben ik naar iemand van personeel gegaan. En toen heb ik gezegd van, waar zit Martijn, zei ik. En toen zei ze daarvoor, oh, bent u die van adres onbekend? Dus iedereen wist het. En nou, ben ik gewoon op de achterste bank gaan zitten. En het was een hele mooie herdenkingsdienst, ja.
0: Maar het moet voor jou toch heel raar geweest zijn dat je iemand zoekt. En een uur later sta je op de uitvaart.
1: Ja. Ja, als je het zo gaat bekijken, mijn hoofd zat helemaal vol.
0: Ja, dat snap ik.
1: En ik vond het leuk, mooi, dat ze mij hadden uitgenodigd. En toen ben ik gewoon naar de ingang gelopen. En dan heb ik op ze gewacht. En toen kwam eerst haar man kwam eraan. En daar heb ik een beetje uitleg gedaan, gecondoleerd en uitleg gegeven. Ja, en daarna kwam de rest van de familie. Nou, toen gaf die oudste broer, die gaf me nog een hand. En toen gaf die jongste zoon, grafstuk, het bloemstuk, gaf hij mee. Ik zeg, hè? Ja, die mag jij hebben. Ik zeg, dankjewel. En toen zei hij van, anders staat hij toch maar tegen de boom aan. Nou, en dat waren de kleuren van Den Bosch, want ze was heel erg van Den Bosch, ook van het carnaval. En dat was dus rood met geel.
0: Ja.
1: Zo'n bloemstuk was dat.
0: Dat heb je mee in huis genomen?
1: Ja. Die heb ik nou in de serre gehangen. Ja. Van, mooi aandenken.
0: Ja.
1: Ja. Ja, heel apart. Echt, ik kan er nog niet over uit.
0: Is er in de woorden van Martijn of van iemand anders, is jouw verhaal meegenomen?
1: Alleen zei ze dat er iemand was die haar dochter naar Els vernoemd had. Dat Els zoveel voor haar betekend had. Dat zei ze.
0: Ja. Ah, dat is voor jou toch ook wel genoeg, denk ik, hè? Want het was al.
1: Ja, maar ik vond gewoon, nou, ook dat die Martijn zo hartelijk was van, kom maar als je het kan. En die schoondochter, die had ook zo'n mooi verhaal, echt. En dan denk ik, zo wat ik me kan herinneren, het was een heel warm mens. En ik had gewoon gelijk dat ik dat zo voelde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, hebben we je niet te veel overvallen?
1: Jullie? Nee hoor, helemaal niet.
0: Oh, gelukkig.
1: Nee, ik vond het heel prettig zo het contact en hoe jullie het geregeld hebben. Zeker.
0: Nou goed, Ineke. Bijzondere Els kreeg een bijzonder slotakkoord. Dank je wel daarvoor.

0: grote Paul Weller en de Style Council. My ever-changing mood. We gaan een groot verhaal binnen.
1: In Adres Onbekend gaat elke week wel iemand naar een DNA-databank. De resultaten zijn zo vaak verrassend. Heb jij wel eens overwogen het ook te proberen? Paula Kibbel ging je voor. Zij liet zich een beetje meeslepen door iemand op de zaak. Weet waar je aan begint. Nu zoekt ze haar vader. Wie is de man die in 1957 een kind verwekte bij Ans Nihot?
0: Paula Kibbel, ben jij zomaar DNA gaan testen?
2: Zomaar gaan doen. Ik dacht, dat is leuk. Ik denk, dat lijkt me wel grappig. Maar ja, wat er dan uitkomt, dat was natuurlijk niet zo grappig. Dat was een soort shock.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar jullie hebben een Italiaans restaurant. Er is een mevrouw. En ging zij jou voor in de DNA-test?
2: Nou, die had het gedaan. Die heeft een Nederlands en Italiaanse vader en moeder. En die dacht van, kijk hoeveel nationaliteiten eruit komen. Toen dacht ik, nou, dat vind ik leuk, wil ik ook doen.
0: Dus en daar ging je?
2: En daar ging ik. Dan zegt mijn man, nee, niet doen, zegt hij. Ik zeg,
0: dat
2: ga ik wel doen, dat vind ik leuk.
0: Ja, en toen kwam dus die uitslag.
2: Toen kwam ineens die uitslag. Ik heb hem helemaal gevolgd tot Amerika, weet je wel, die DNA-test. Weet je wel zo. En toen kwam dat eruit. En toen, toen kwam er ineens een of andere nicht uit. Ja, die ik denk, wie is dat?
0: En toen kwam er dus vooral uit dat jouw vader

0: Toen ik geboren werd, dus ja, dan moet je toch ook wel iets weten of weet ik het wat. Dat denk ik dan hoor, maar goed, ja. Dat is weer te veel gepraat misschien.
1: Nee, helemaal niet. Je ouders die zijn er niet meer.
0: Nee, dat is al 45 jaar.
1: Had je het aan ze willen vragen?
0: Nou, dan had ik, als ik het had geweten, had ik het wel willen vragen. Maar toen hadden we natuurlijk nog geen DNA-testen. Dus dan had ik ben je gewoon nooit achterkomen. Dus hebben ze de graf in meegenomen.
1: Ja, tenminste, als dat zo is. Hè? Want wat denk jij? Denk je dat jouw vader het geweten heeft?
0: Zou ik niet weten. Ik, misschien ook weer niet. Misschien wel. Ik zou het niet weten.
1: Het is ook helemaal niet zeker dat jouw moeder het geweten heeft. Wel dat ze het met iemand anders gedaan heeft. Maar niet dat het ook van jou is.
0: Nee.
1: Maar jij bent geboren. Ja. Lijk jij op je zussen?
0: Nou, één keer hebben we zo'n dag uit met alle zussen gedaan. En dan zie je dan, soms hebben we wel eens over dat ik dan toch iets. Hun zijn meer een beetje spitsige snuitjes. En ik ben toch meer anders, voller misschien. Een hele lekkere kop met haar hebben
1: Zeker.
0: We ook weer niet
1: nee.
0: zo.
1: Ik zie een jaloerse zus achter je.
0: Ja. En ik ben andere bouw, Dus het is wel, Maar ik heb er nooit op gelet. Ik heb er nooit. Weet je, mee bezig geweest.
1: Maar je gaat natuurlijk nu wel terugdenken.
0: Ja, nu ga je denken,
1: Zijn er geen signalen geweest dat je denkt, mijn moeder deed toch anders tegen mij? Of mijn vader deed anders?
0: Nee, want ik was alleen thuis. Mijn zusters zijn heel vroeg, toen ik 7-8 jaar was, zijn al mijn zusters getrouwd.
1: Dus je bent ook nog een nakomertje?
0: Ja, zoiets, ja.
1: En dan ben je 68, je loopt er nu een jaar mee rond. Je bent hier naartoe gekomen uiteindelijk.
0: Ja, door mijn zus, hè. Die zegt van, doe nou.
1: Ja, en wat doen we dan? Jouw moeder was Ans Nihot.
0: Ja.
1: Het gaat over de zomer van 1957. Wat deed zij in die tijd?
0: Nou, wat ze in 1957 deed, dat weet ik natuurlijk niet. Daar was ik niet bij. Maar,
1: Maar werkte ze? Was ze veel
0: later,
1: uit huis?
0: Toen ik klein was, toen in tassenwinkels gewerkt, in de juwelierswinkel. Overal huishoudelijke hulp, denk ik, zoiets.
1: En altijd in Den Haag?
0: Scheveningen.
1: Scheveningen, dat is
0: Den Haag.
1: Ja. En je zegt, er komt een nicht voort uit dat DNA.
0: Ja.
1: Heb je een naam?
0: Sophia Geertruida van der Pol.
1: Dat moet je nicht zijn.
0: Dat staat er, ja. Dat zal wel. Ja,
1: aan vaders kant.
0: Aan mijn moeders kant. Nee, natuurlijk, dat is mijn vaders kant. Ja, dat moet nu wel.
1: Want dat kan het begin zijn.
0: We hebben geen kwartjes meer, dus die vallen niet. Dus.
1: laten we maar zeggen dat we die Sophia Geertruida, zei je, van der Pol, maar eens gaan zoeken.
0: Ja.

0: Never Rains in Southern California. Albert Hammond op zijn debuutalbum uit 1972. Het zal je gebeuren, doe je zomaar een DNA-test voor de lol, omdat iemand anders je voorgaat. En dan zie je in één keer, Paula Kibbel, dat je vader niet was. Had je een lieve vader?
1: Ja, was best wel een lieve vader, ja. Was altijd wel met me bezig, want mijn zusters waren al getrouwd uit huis.
0: Dus jij kreeg alle aandacht.
1: Kinderen, kleinkinderen. Dus ja.
0: Maar het blijkt hij ineens je opvoedvader te zijn geweest, niet de verwekker. Heb je spijt van je DNA?
1: Nee, ik denk het niet. Nee, ik kan toch niet meer terug. Dus. Dus maar ik bedoel, spijt er niet van. Nee, ik vind het nu wel spannend om. Dan wil je toch weten wie iemand is. Of waar je dan echt vandaan komt. De helft dan.
0: Je bent niet meer helemaal een echte kibbel in die zin. Misschien wel Van der Pol. Want DNA leidt naar een nicht. Sophia Geertruida van der Pol. Ja. Heb je daarop gezocht?
1: Heb ik op gezocht. Heb ik ook in mijn heritage heb ik daar berichten naar gestuurd. Naar de partner. Want dat is meneer Odding. Henk Odding. Dat heb ik ook op internet gezocht, maar daar kon ik helemaal niets over vinden. En die berichtjes, ja, dat wordt niet geopend, dat wordt niet naar gekeken.
0: Dat is jammer.
1: Ja, zeker.
0: Want dat zou voor jou wel de opening geweest kunnen zijn.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Je hebt je zus meegenomen hier naartoe.
1: Ja.
0: Trekken jullie samen op in dit verhaal? Helpt ze jou?
1: Ja. Ja, toch wel. Zij heeft me ook toegezet van, joh, doe het nou, schrijf nou.
0: Ja, want was er anders de mogelijkheid geweest dat je had gedacht, nou, laat maar zitten.
1: Ja, zoiets, in dit denk leven. Ik. Ja,
0: want
1: dan
0: je
1: ging
0: bent
1: die drempel
0: er wel laat mee.
1: Over naar jullie toe, daar denk ik.
0: Daar ben je overheen, je bent
1: ja,
0: uitgekomen.
1: Ja, daar ben ik zeker
0: op, Je bent weer op 0800 30 30 300. Dan kom je uit bij de zoekbrigade en die staat vandaag onder leiding van, dames en heren, Anne Groenman.
2: Ja, en volgens de zoekbrigade lijkt het weer eens een lastige DNA-puzzel te worden. Komt vaker voor de laatste tijd. Maar gelukkig heb jij wel die ene duidelijke match met Sophia Geertruida van der Pol, geboren in 1967 in Delfzijl. Als we haar nou kunnen vinden vandaag, dan kan zij ons hopelijk wat meer vertellen over die familie van der Pol. En wie weet dat er dan wel wat puzzelstukjes op zijn plek vallen op 0800 30 30 300. Ik zei al, een lastige puzzel. Er zijn nog verschillende theorieën mogelijk op basis van jullie match en het percentage wat daaruit komt. Maar voor nu houden we even de meest logische vooralsnog aan. En dan zegt de zoekbrigade dat zomaar de opa van Sophia van der Pol jouw biologische vader zou kunnen zijn geweest.
1: Oh, de opa.
2: De opa. Dus niet de vader, want anders was het je halfzus geweest natuurlijk.
1: Hij dacht een oom eigenlijk.
2: Ja.
1: Meer, weet je wel, omdat we zijn een beetje dezelfde leeftijd, zei ze. Dacht ik, wat ik zag.
2: Ja,
1: 60, maar 65, ja.
2: We zijn toch eerst op die opa gaan focussen.
1: Okay.
2: En als je daar meer over leert en je gaat in de papieren kijken, dan zie je dat hij Hendrik van der Pol heet. Nou, werd hij vast Henk genoemd, denk ik dan. En hij is geboren in 1925 in Den Haag. Dus een beetje van dezelfde leeftijd als jouw moeder.
1: Moeder.
2: Dus dat is interessant.
1: Ja.
2: Hij is 33 jaar geleden al overleden in Vlaardingen.
1: Okay. Okay.
2: En het belangrijkste vandaag is dat hij 2 biologische kinderen heeft gekregen.
1: Oh.
2: Een dochter Rita in 1944 en een zoon Henk junior in 1946. En die laatste, dat is dan weer Sophia's vader. Volg je het nog?
1: Ja.
2: Nou ja, voor nu denk ik, we moeten dichterbij komen bij die kinderen, bij kleinkinderen van Henk van der Pol.
1: Ja.
2: Dochter Rita moet nu 82 zijn.
1: Okay.
2: Zoon Henk, dus de vader van Sophia, die leeft helaas niet meer. Maar ja, je hebt wel een DNA-match met zijn dochter. De 59-jarige Sophia van der Pol. Dus over haar moeten we meer weten. We willen haar heel graag spreken. En we vinden ook al een eerste spoor naar een Sophia van der Pol en Henk Odding in Drenthe.
1: Ja.
2: En er lijkt een link te zijn met iets met een fotografiebedrijf. Dat stuurde jij ons
1: ook.
2: Dat
1: heb ik ook gevonden, ja.
2: Ja. Dus ik zou zeggen 0800 30 30 300 voor iedereen uit Drenthe of ergens anders in Nederland die meer over hen weet.
0: Tja, zo kom je toch weer bij die Sophia. En bij haar vader heen.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Als zij nou wil bellen, ze opent dan niet.
1: Nou, bel zou ik zeggen, Sophia.
0: Ja.
1: Ik eet je niet op, dus.
0: Nee. Had jij ons nummer toevallig? Nee, hè?
1: Nee.
0: Hoort ook elke 3 minuten hier. 0800 30 30 300. Gratis, maar nooit voor niets.

0: Zo, die houden lang aan. Joy is nieuw. Mama's Gone heette ze naar het tweede album van zangeres Erykah Badu.
1: Word ik gezocht?
0: Jan Willem Meijer hier, je jongere broer Ger. Jullie hadden veel contact totdat jullie ouders heen gingen. Toen kwam de klat erin. Je broer betreurt dat nog. En daar komen wel de herinneringen. Jullie werkten samen bij een groot schoonmaakbedrijf dat na vaders dood over de kop ging. En soms kwamen jullie elkaar daarna nog wel tegen op Schiphol.
2: Zijn vrouw heette Jans. En mijn broer heet Jan, dus ik noemde hem Jan Jans en de kinderen. Hij was altijd, waarom moet ik het zeggen, altijd de werk om de man. En ik was toch wel eens een beetje makkelijk terug, toen we samen waren ook. Van ik dacht, maak je niet zo druk, joh, wat vandaag niet, kom morgen wel. Zo'n figuur ben ik ook.
3: Komt zijn broer Jan Willem Meijer vandaag al dichterbij. Ze zijn zonen uit de oorlog van Jan en Miep Meijer, een Amsterdamse familie. Hij is gaan wonen in de muziekwijk in Almere en ook zijn zoon heet Jan Willem. Senior werkte bij transportbedrijf Nagel en mogelijk kan een vriend van toen meezoeken. Tony Vos is dat. Hij had ooit een garagebedrijf.
0: Een zoektocht kan ook een laatste strohalm zijn. Volgende week is Ronald hier te gast. Voor u, zijn vader. Maar ja, een naam gaat niet vallen. Uit een DNA-test komt dat hij 53% Chinees is. Ja, dat moet dan 53% van u zijn. En dat zie je ook wel aan Ronald. Hij is uit het jaar 1973, toen u ober was ergens in Amsterdam.
3: Maar ja, waar was dat? Want de 53% match met een Chinese vader wijst nog naar niemand. Wie is toch die ene die in januari 1973 iets had met zijn moeder Els, ook wel Elisabeth? Zij was begin 20 en bij haar thuis was er veel onrust, omdat de moeder van Els was overleden.
0: Twee schilderijen van jouw moeder, Johannes Hiemstra uit Drenthe, zijn nu in goede handen bij Pietje. Bij haar zijn ze nu al 7 jaar, al sinds jouw moeder Anneke overleed. Je moeder had al jaren MS. Ze verbleef om die reden bij de Noorderbrug in Leeuwarden, waar ze schilderde bij deze Pietje. En ze heeft jou toen spullen overhandigd, toen je moeder stierf, maar deze doeken zijn nog bij haar.
4: Ik heb een bak met spullen gepakt en ik ben naar het appartement gelopen. Ik heb aangeklopt en daar stond haar zoon met die van alles aan het regelen was. En die hebben de bak met spullen overhandigd. Ik heb gezegd, gecondoleerd. En ja, ik was eigenlijk nog een beetje flabbergast. Natuurlijk.
3: Het ontroert haar nog steeds het leven van Anneke de Vries. Haar oudste zoon Johannes Hiemstra was een trouwe bezoeker van haar en hij was ook haar contactpersoon. Johannes heeft een Molukse vader en hij woonde met zijn vrouw en 2 dochters in een vrijstaand huis in een Drents dorp. Hij zal nu 45 jaar oud zijn.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Ze heeft in grote musicals gezongen, Annie Golden, maar ook in The Shirts, Tell Me Your Plans. Ja, Paula zoekt alles over, wat zal ik zeggen, haar DNA-vader en moet een nicht zijn, Sophia van der Pol. Daar zetten we even ons geld op, onze kwartjes, hè? Die we niet meer hebben. Gaan we naar Drenthe.
1: Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. We krijgen heel veel tips binnen over Sophia van der Pol. Haar partner Henk Odding, dank je wel daarvoor. We lijken inderdaad naar Drenthe te moeten. Want in Borger zou een schoondochter van Henk en Sophia haar eigen fotografiebedrijf hebben. Dus ja, op goed geluk belden wij op naar deze fotograaf Tessa Sanders. Zeggen die namen haar iets?
2: Sophia. Ja, dat is de vriendin van mijn schoonvader.
1: De vriendin van je schoonvader. En is jouw schoonvader dan Henk Odding, of niet?
2: Ja, dat klopt.
1: Oh, kijk, dan zitten we best wel dichtbij in één keer.
2: Ja.
1: Is er een mogelijkheid dat ik via jou met Sophia in contact zou kunnen komen?
2: Ik kan wel eventjes het telefoonnummer van mijn schoonvader... dit telefoonnummer even naar mijn schoonvader appen. Dat contact opnemen met jou...
1: Ja, dat is prima, want er lijkt best veel overeen te komen. Sophia van der Pol, en ze is samen met Henk Odding. Maar ja, is het de goeie? En is zij inderdaad een kleindochter van Henk van der Pol uit Den Haag? 0800 30 30 300.
3: Zij omvat veel voor mij. Samen slapen in een kleine kamer van de verpleegopleiding. Haar tante is Leni het Hart, je weet wel, van de zeehonden. En zij zelf, Tini Gottlieb, was op mijn huwelijk. En 25 jaar later zou ze ook op dat feestje komen. Maar toen was ze er ineens niet. Daarna heb ik nooit meer iets van haar gehoord. Ik heb rondgevraagd van Groningen tot Pijzen.
0: Gealuurs, jullie vriendschap begon op je 18e en eindigde op je 48e. Wat tekende die jaren met Tini Gottlieb?
4: Ze had altijd luisterende oren. We hadden vreselijk veel plezier altijd. En we hadden een stel vriendinnen en kwamen allemaal bij elkaar. Ook mijn vriendinnen zeiden, hoe zou het met Tini zijn? Hoe zou het met Tini zijn? En ja, ze is echt weg uit ons leven.
5: Ja, en daar proberen we wat aan te doen.
4: Ja.
5: Kun je Tini beschrijven?
4: Ja, een vrolijk iemand, een mooie vrouw, altijd open voor leuke gesprekken. We wonen op kamers en dan kwam ze gezellig koffie drinken. En dan zei ik, blijf dan maar. Dat was het leuke ervan. Blijf dan maar slapen. En we mochten op die kamer geen mannen ontmoeten. En dan bleef zij slapen. En op kamers, destijds was het een beetje anders dan nu. We moesten dan tanden poetsen in de keuken. En dan stond die man, de eigenaar, of de hospice, die zat dan in de keuken. En was er een ene vreemde vrouw in die keuken. Kun je voorstellen, wat een hele tijd. Wat doen jullie allemaal? Nou. En dat was natuurlijk ontzettend, jonge meiden, ontzettend hilarisch.
5: Leerde je elkaar goed kennen?
4: Ja. Het was altijd zo gezellig bij haar in huis. Er was altijd alle vrienden kwamen. Ze had een regiment. Het was echt een binnen... kom maar binnen huis. Mijn man en ik moesten een beetje snel trouwen. Dat was destijds nog. En toen nam ze ook de wasmiddel. Ze zou naar de wasseretten gaan. Dat was leuk. Ik zei, oh, joh, doe dat maar in deze wasmachine van mijn schoonzus. Ik betaalde wel. Ik betaalde per keer. En mijn schoonzusje. Oh, woest. De was van jouw vriendin ook nog in mijn wasmachine. Ik zei, nou, ik betaal je er toch voor. En dat hebben we zo ontzettend gelachen. En zo, ja, we waren stel. Nou, rotmeiden waren we eigenlijk, wat dat betreft. We zochten ook hulp bij elkaar, ook emotionele hulp. Als er wat gebeurd was, dan konden we dat bij elkaar uitspreken.
5: Ja, wat bijvoorbeeld?
4: Nou, zo'n moeilijke patiënt. Nu is er hulp voor verpleegkundigen. Maar we hadden vroeger ook... We moesten het zelf doen. Alles moest je zelf maar uitzoeken. Hè? En ik kon bij haar toch wel mijn emoties kwijt.
5: Dus het was niet alleen maar lachen en gezelligheid en feestjes?
4: Nee, het was ook echt wel hulp bij elkaar. Ja.
5: En ook in het persoonlijk leven?
4: Ja. Zij zat dan... met die man. En dat ging dan ook niet helemaal even rozengeur en maneschijn.
5: Wat had ze voor man?
4: Hij was econoom, econometrie had hij gedaan. En hij was gedeputeerde voor de PvdA in Groningen. En dat is later ook misgelopen. Hij werd ontslagen. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar een heleboel. En hij ging om bij te klussen, ging die, roulette spelen in zijn huis. En dat ging echt om geld. En dat vond hij helemaal niet leuk.
5: Roulette spelen, dat is een hobby, maar dat deed hij gewoon voor geld.
4: Ja, extra inkomen. Nou, en dat ging niet echt om duizenden guldens of zo. Maar als je met 8 of 9 mensen een roulette speelt in huis, dan is het toch een leuke binnenkomer, hè?
5: Ja, voor hem.
4: Ja.
5: Ja. Deed je daar aan mee?
4: Nou, ik vond het zelf ook wel spannend soms. Maar ik had ook zoveel geld niet.
5: Nee.
4: We verdienden bijna niks.
5: Maar dat huwelijk is dus spaak gelopen?
4: Ja. En ik weet niet waar, precies. Ja, hij deed het natuurlijk raar. En hij vond vrouwen ook wel gezellig.
0: Daar verloor hij zijn Tini Godliep in Pijzen. Alle verhalen lopen vandaag door Drenthe. Dat is mooi. 0800 30 30 300. Frank Boeien.

0: gaat. De liefde Frank Boeien, we doen alles op de tast, zingt hij. In dit liedje over rozen ging het niet, het leven van Tini Godliep. Een leven dat 30 jaar parallel liep aan dat van Gea Luurs. Twee jonge verpleegkundigen feesten, kregen een man. Hadden zij ook kinderen?
1: Twee dochters. En door toevallig keek mijn man, die leeft nu niet meer, maar dat keek mijn man in de krant. Oh, de dochter van Tini is ook overleden. Oh, had ik toch haar toch moeten bellen? Of,
2: Ja, je had het eigenlijk eerder willen doen dus.
1: Ja.
2: En ergens was een moment, dat geeft ook aan hoe die vriendschap zich heeft ontwikkeld. Want jullie waren op een gegeven moment ook 25 jaar getrouwd. Ze is bij je huwelijk geweest, 25 jaar geleden. Was ze er niet?
1: Nee. En er was een reden voor. Ze kon op de een of andere manier niet.
2: En daarna?
1: Daarna niks meer gehoord. En er is niks gebeurd, ook geen ruzie of iets dergelijks, maar niks meer. Dus ik weet niet wat er met haar is gebeurd.
2: Mm-hmm.
1: Ik weet wel dat haar broer, Elcho, die is ook overleden. Het was zo'n drama in die familie, hoor.
2: Ja, en ze was zelf gemiddeld zo vrolijk.
1: Ja, ze had altijd... Ik ben een keer met haar mee geweest naar Utrecht. Heb ik bij haar moeder gelogeerd. Het was heel gezellig, door Utrecht crossen. Ja.
2: Mis je haar?
1: Nou, ik hield er wel van. We hadden altijd zoveel plezier en zoveel nare, ja, deelde narigheid ook. Maar ja, het is helemaal weg. En ze is echt van aardbodem verdwenen.
2: Ja, jullie zijn ook geen 18 meer.
1: Nee.
2: Ja, eerder het omgekeerde. 81 zal Tini zijn, geboren Tineke Godliep. Moeder van twee dochters Luska en een dochter Ellen. En Ellen is er dus niet meer. Hier is Anne.
3: Ja, wij doken in Tini's familie en van alle kanten komt direct een belangrijk detail naar voren. Want de achternaam Godliep, dat schrijf je niet met een T, maar met een D. Dus dat helpt misschien bij het zoeken. En Tini's ouders waren trouwens ook een mooi setje. Die heten Eltje en Etje Godliep. Dat bedenk je toch niet? We vinden nog veel meer namen en gegevens over de dochters, broers, neefjes. En wat leuk is, op 0800 30 30 300 wordt ook meteen gebeld door mensen thuis. Zo ook door iemand uit de familie. Het gaat om Peter Godliep. En hij valt eigenlijk meteen met de deur in huis als we hem vragen naar Tini.
4: Nou, ik ben een neef van haar.
3: Ja, en zo snel kan het soms gaan. We zitten gelijk in de goede familie. Dus dat is heel mooi. En dan is natuurlijk de vraag, kan neef Peter ons dan ook daadwerkelijk verder helpen?
4: Beperkt, want ik was meer toch ook wel met haar broer. Maar ze is van de generatie van dezelfde leeftijd als mijn tante Leni het Hart. Dus die hebben ook veel meer contact met elkaar. Dus als u daar echt contact mee kunt leggen, dan hebt u ook direct... Dezelfde leeftijdsgroep.
3: Ja, daar hebben we hem weer. Die bekende naam, Leni het Hart. Zij is de tante van Tini en haar generatiegenoot. Dus neef Peter die gaat wel voor ons op zoek naar het nummer van de enige echte, Leni het Hart. En als jij thuis meer weet over waar we haar tegenwoordig kunnen vinden, laat het dan ook even weten op 0800 30 30 300.

0: Downtown dus. Petula Clark in Adres Onbekend. Dan weer Paula over de DNA-vader. En de naam van de Pool die zo vaak valt. Anne.
1: Ja, het lijkt vandaag te kunnen gaan om Henk van der Pool, geboren in 1925 in Den Haag. Want er zijn aanwijzingen en dus DNA-matches waaruit zou kunnen blijken dat hij jouw vader geweest is. En we hadden al een mogelijk spoor naar zijn kleindochter, Sophia van der Pool, jouw DNA-match. En jou hoor, zou je er hebben?
2: Goedemiddag, u spreekt met Sophia. Omdat er iemand op zoek is naar mij, de schoondochter van mijn vriend Henk Odding, die kreeg een berichtje. Dus via haar kreeg ik dus te horen dat er iemand op zoek is naar mij. Mijn naam is Sophia van der Pool, geboren in Delfzijl. Je kunt me bellen op 06-510.
1: Ja, nummer genoteerd.
3: Anne.
1: Misschien zag je me al een beetje triomfantelijk kijken net. Of had ik een goede pokerface?
3: Ja. Ik zie niks, joh.
1: We hebben natuurlijk gebeld met Sophia. En alles klopt. Geboortejaar, geboren in Delfzijl. Ze is een kleindochter van Henk. Oh. Maar ja, een DNA-match met jou in een databank?
3: Dat is
1: zegt er niets.
4: Daar weet ik niks van.
1: Oh.
4: Nee.
1: U heeft niet ooit zo'n wangslijmstokje opgestuurd?
4: Ja, klopt. Een aantal jaren geleden. Want toen was ik eigenlijk ook heel erg benieuwd van waar kom ik eigenlijk vandaan. Nee, dat klopt. Daarom sta ik in die databank. Ik moest even heel goed nadenken.
0: Ja.
4: Maar dat klopt.
1: Het klopt wel. Phew, het is er dus toch. Ja. En daarmee is in ieder geval jouw DNA met Sophia van der Pool gevonden. Kijk, we weten daarmee nog niet 100% zeker of haar opa Henk nou inderdaad jouw vader was, of dat het toch anders zit. Maar ik zei, ja, we willen wel heel graag zoveel mogelijk over jouw opa weten. Want wie weet komen we dan samen wel dichterbij. En dus is Sophia van der Pool uit Exlo nu voor jou aan de telefoon.
3: Oh.
0: Dat is wat we willen.
3: Nou, dat is goed dan.
0: Sophia, hallo. Goedemiddag en welkom in Adres Onbekend.
5: Ja, goedemiddag.
0: En hier is ook Paula.
3: Hallo,
0: ja, want Paula is zich rotgeschrokken vorig jaar.
3: Ja.
0: Heeft ineens een andere vader. Maar dat moet dus misschien jouw opa Henk zijn.
5: Dat kan, ja, dat zou kunnen.
0: Heb jij opa Henk goed gekend?
5: Ja, zeker als klein meisje wel.
0: Ja. En wat was hij er voor een?
5: Nou, ik vond hem als meisje gewoon heel grappig.
3: Oh nee, daar heb ik het van.
5: Ja, had gewoon heel veel humor. Ja, wat wil je daar eigenlijk weten? Misschien kun je een concreet vraag aan stellen.
0: Ja, nou, ik wil heel graag weten wat Paula wil weten, want die staat met grote ogen te kijken.
3: Nou, dat grappige, dat hebben we dan van elkaar al. Dat weet ik al, van die vader dan. Dat ik ook al lollig. En ja, de match van jou heb ik dan gelijk gevonden. Dus, dus ja, ik dacht ook, oh, wat gebeurt hier? Maar ik had het voor de grap gedaan. Maar dan kom jij er ineens uitrollen. En dan, en dan je man, die houdt alles verborgen. Dus ik kon niet verder komen.
0: Ja, zo kan het gaan. Maar je kan ook zeggen wat we wel hebben. Want dat glas kan ook half leeg.
3: Dus het is heel fijn.
0: Hij heeft twee kinderen. Rita van der Pol.
5: Dat is zijn dochter, Tante Rita.
0: Tante Rita ken jij ook?
3: Tante Rita.
5: Jazeker.
0: Oh, zou jij ons in verbinding kunnen stellen met Tante Rita misschien?
5: Nee, ook zo bedoel je. Nee, als klein meisje heb ik haar gekend.
0: Oh, toen?
3: Oh.
5: Ja, toen. Dus dat is, wat ik al zei, als klein meisje. En ging zeker tot mijn 13 en daarna niet meer.
0: Ja, zo klinkt het bij jou ook wel ver weg dit, hè?
5: Ja, dat
0: klinkt
5: heel ver weg.
0: Kijk of Anna dichterbij kan komen.
1: Nou ja, we zijn natuurlijk wel in de archieven gedoken en daar vind je niet heel veel. Maar ik zie bijvoorbeeld wel staan dat Rita voluit Rita Janetta van der Pool heet. Dat ze geboren is in mei 1944 in Wassenaar. En volgens mij wist je wel dat ze getrouwd was en kinderen had, maar weet je de namen niet, toch?
5: Nee, dat klopt. En ik lag er vannacht inderdaad wel van wakker, want ik houd je natuurlijk bezig.
0: Ja.
5: En ik weet wel dat ze één of twee dochters had.
1: Nou ja, laat die reageren, zou ik zeggen, op 0830-30-300. Want dan komen we weer ietsje dichterbij, hopelijk.
0: We zijn wel heel blij met jou, Sophia. Want zonder jou hadden we helemaal niks. Jij kon wel eens de verbinding zijn in dit verhaal. We dragen je over aan Paula. En dan eens kijken wat er nog meer getest kan worden. Dat stellen we nu uit. Want dit is het einde van deel 1 van het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Scootmobiel nodig? Mobifit.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit... in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
5: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
9: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
12: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Tuining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
14: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
13: Borgstee, Assen.
15: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis.
16: Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
17: Sta op stoel nodig. Mobifit.
18: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
17: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
20: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
21: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
22: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
24: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
25: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
26: Adres Onbekend.
25: Met Ron Kamp.

0: Wij komen alsmaar dichterbij. Paula komt ineens dichterbij. Vader was een ander. En DNA wijst naar Henk van der Pol. We zijn in zijn familie. Rita is zijn dochter en Anne is van ons.
1: Ja, en Rita die moet zich nog melden op 0800 30 30 300. Maar wel ander goed nieuws, want we hadden net Sophia van der Pol al aan de lijn. Een kleindochter van jouw mogelijke vader Henk. Okay. En er heeft zich nog iemand gemeld.
2: Oh.
1: Een kleinzoon van Henk, Adriaan van der Pol.
2: Oh.
1: En hij zegt, ja, als ik Paula kan helpen door DNA te testen, natuurlijk doe ik dat dan. Dus nou, hij gaat ook in die databank. Dus
2: okay,
1: dat is hartstikke fijn.
2: Ah, spannend.
1: En misschien is het een beetje voorbarig, maar ik doe het toch. Want ik heb hier een foto van Henk van der Pol.
2: Oh.
1: Het is deze meneer met die bril, waar ik een cirkeltje omheen heb gezet. Alsjeblieft.
0: Mag jij kijken of je lijkt?
1: Die middelste, ja, zeg maar.
0: Erbij,
2: kijk ik
0: nou
2: daarop? Nou, het is een priester of zo.
1: Hij was schilder.
2: Oh, schilder.
1: Ja.
2: Oh. Ja, dat...
0: Misschien dat je nu meer gaat lijken.
2: Nou ja, misschien ga ik erop lijken. Misschien. Oh, ik kan niet tekenen. Dus dat is niet, hoort niet bij mij. Dan. Maar ik bedoel, ja.
0: Het is toch wonderlijk,
2: het, ja,
0: is toch wonderlijk,
2: het is
0: waar je nou naar staat te kijken.
2: Ja, ja, zeker weten.
1: Ja. Ja, dus we gaan je in contact brengen alvast met Adriaan en we hopen nog op Rita van der Pol. Goed?
2: Ja, ja.
0: Nou, alvast een beetje gefeliciteerd, nou, want jouw zoektocht is daarmee voltooid. Jij kan gaan testen en dan zien we je wel weer eens terug. Dat is fijn, hè?
2: Ja,
0: ja, dat vind je zus gelukkig ook. Ja, dan minder vrolijk. Het leven van Tini Gottlieb was uitbundig. Waar mogelijk tenminste. Ze was zo knap, ze kon zo goed luisteren. Gescheiden moeder van Luska en Ellen. Ze verloor veel dierbaren onderweg. En nu is ze er, zo blijkt, zelf niet meer. Ze is, Anne, vorig jaar gestorven op 80-jarige leeftijd.
1: Ja, inderdaad. Dat hebben we jou net ook achter de schermen moeten vertellen, Gea. We hoorden dit verdrietige nieuws van haar tante. De naam is vaak gevallen. Leni het hart. Zij ging veel om met Tini. En ze kan ook heel veel over haar vertellen. Dus Gea, als jij het goed vindt, zou tante Leni jou wel heel graag willen spreken.
3: Dat is prima. Dat vind ik leuk.
1: Ja, nou gelukkig. Want dan is hier voor jou niemand minder dan Leni het hart.
0: Goedemiddag, Leni.
3: Ja, maar ik ben gewoon Leentje Gottlieb. En voor Tini was ik altijd Leentje. En ook nooit tante. Ja, want Tini is van 44, ik van 41. Dus we zijn eigenlijk, we waren meer zusters.
4: Vandaar.
3: Ik kwam daar heel veel en ze kwam heel veel bij mij thuis. We hebben zoveel beleefd. En wat Tini allemaal beleefd is, en zeker de laatste jaren, dat ze nergens anders meer tijd voor had. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen, wat je zegt. Tini die heeft zoveel ellende. Ze had ook kanker. Ze heeft heel veel geleden. Ja, verschrikkelijk. Dus ik ben tot het laatste toe, gingen we naar het kerkhof, waar haar moeder ligt. En ook haar broer Eltje heeft zelfmoord gepleegd.
4: Och.
3: Dus dat zijn allemaal drama's die ze heeft meegemaakt.
4: Mijn god.
3: Ja, wat wel heel mooi is. Luska en Tini en Ellen, die kwamen altijd op alle feestjes die ik had. Met de zeehonden ook.
4: Ja.
3: En dan de eerste zeehond is ook naar Luska genoemd.
4: Nou.
3: In 1971.
4: Ach.
3: Die werd Luskus genoemd. Want haar dochtertje die sputte er net zo. En ik heb, met Tini hebben we een prachtige jeugd gehad. We deden alles. Ze kwam elke vakantie kwam ze naar Farmsum. Waar ik ook geboren ben. En dan deden we de verschrikkelijkste dingen. Vlak voordat ze ook is overleden. Ja, gingen we nog Delzijl in. En dan moesten we even wat doen. Maar ze was ook niet meer goed, joh. Ze verongelukte bijna. Nee, dat was heel vreselijk om te zien. En weet je, ik mis haar nog van dat ding. Ik moet even Tini bellen.
4: Ja.
3: Kun je dat voorstellen?
4: Dat kan ik me voorstellen.
3: Wat leuk dat jij dat ook hebt. Jij hebt een stuk meegemaakt. Ja, ik weet wel hoe het ging. En de vrijheid. Het was de jaren 60. Alles kon.
4: Ja. Daar zijn we blij.
3: Met drie man in bed kon ook.
4: Ja. Nou, misschien hebben ze dat ook wel gedaan. Hoor.
3: Ja, weet ik niet meer. Heb je vast gedaan.
4: Het kan allemaal.
3: Als dit jouw vriendin was, dan hebben jullie dat vast gedaan.
4: Ja.
0: Ja. Nou, het is toch leuk om na al die jaren Leni het hart weer eens te horen.
3: Ja, ze is op 21 mei vorig 2025 is ze overleden.
4: Oh, had ik nou toch maar doorgezet.
3: Ja.
4: Ja, nou ja, jammer.
3: Ja, maar je hebt toch mooie herinneringen aan haar. Koester.
4: Oh, ik heb prachtige herinneringen.
3: Ik heb al haar brieven die we aan elkaar sturen, heb ik nog. Zij in Utrecht.
4: Die heb ik ook. Hier. Ja, ik heb ook dat brieven van de...
3: Nou, kijk, ga die lezen, dan voel je je gewoon beter. En ga een keer naar haar graf van haar dochter.
4: Ja.
3: Kan het wel...
4: En dat is in Drenthe?
3: Ja, en we denken iedere dag nog aan haar.
4: Nou.
3: Jij toch ook?
4: Ik denk niet. Ja, nou niet iedere dag, maar regelmatig. Want regelmatig. Dan mis je dat.

0: Honey, I Want You So Bad. We zoeken met liefde mee, Bob Dylan. Ga naar adresonbekend.nl.
1: Misschien heeft hij wel antwoorden voor mijn dochter, die haar vader veel te kort heeft meegemaakt. Want zij werd geboren in 1976 en ik sleepte haar als baby mee naar het ziekenhuis waar mijn Gerard 10 maanden later stierf. En altijd kwamen er vragen. Hoe was hij? Konden we maar te raden gaan bij zijn beste vriend van toen, Ronald Laschuit.
0: Lydia Westphal, we gaan een man zoeken op zoek naar zijn herinnering. Wie is Ronald Laschuit?
2: In wezen ken ik Ronald niet zo goed. Het was inderdaad Gerard's beste vriend. En ik heb ook in het zoeken een ene gelukkig nog een kaartje gevonden. Daar stond goed zijn naam geschreven, dat ik aan jullie door heb gegeven. En daar stond ook je beste vriend Ronald. Maar nou ja, ik heb hem eigenlijk zelf niet zoveel ontmoet. Ja, met trouwen, maar dat kan ik me eigenlijk ook niet zo goed herinneren. En toen is hij nog wel met zijn toenmalige vrouw een keer bij ons geweest, op mijn vorige woning. En nou ja, daarna ook weer niet. En nou ja, tot hij een keer belde van, met Ronald, ik wil weer eens even weten. Het is een tijd niet gezien en hoe is het met Gerard? Nou ja, toen moest ik dus vertellen dat Gerard overleden was.
3: Dus dat weet Ronald?
2: Hij weet dat, ja. En toen is hij ook nog een keer bij me geweest. Van, nou, hij was helemaal kapot en

0: eigenlijk niks. En dat, nou ja, dus daardoor ben ik dus toch in de telefoon gekomen.
1: Weet jij nog waar je Ronald voor het eerst zag?
0: In Italië. Ja, op een uitgaansavond dat je ging dansen en nou ja, een beetje bij elkaar zat en een beetje gezellig zat te praten. En nou ja, van het een kwam het ander.
1: Dus Ronald heeft gezien dat het aankwam tussen jou en Gerard?
0: Ja.
1: Dat is toch ook wel bijzonder?
0: Ja.
1: Het gaat over Gerard, dat was jouw eerste man. Heb je lang van hem kunnen genieten?
0: Nee. In 71 zijn we getrouwd. En in 77 is hij overleden.
1: Zag je dat aankomen?
0: Nee. Nee. Ik was zwanger. Eerst nog een miskraam. En nou ja, was hij ook niet echt. Nou ja, dat moe en alles. En nou, daarna was ik dan zwanger. En ja, dat ging eigenlijk allemaal met mij, maar ook met hem goed. Nou, aan het eind was hij steeds heel erg moe en wit. En nou ja, dat dacht je dat allemaal een beetje door die zwangerschap kwam. En dat het tot alle dagen liep. En hij was hovenier, hij werkte buiten. Dus het was eigenlijk altijd Hollands welvaren. Maar nou ja, dat werd ook minder. Nou ja, dus toen zijn ze gaan zoeken en nou, toen werd hij met spoed opgenomen.
1: Wat had hij?
0: Leukemie.
1: Ja, in die tijd was er weinig aan te doen, denk ik.
0: In die tijd was er weinig aan te doen en in die tijd was er ook nog. Ja, dit wordt nu allemaal veel meer open besproken. Dus ik heb dat eigenlijk altijd voor mezelf gehouden.
1: Mm-hmm. En moest jij dan elke keer met je net geboren dochter, bij wijze van spreken, onder de arm op ziekenbezoek in dat ziekenhuis?
0: Ja.
1: Dus zij heeft haar vader maar heel kort meegemaakt.
0: Ja, zij is bijna in het ziekenhuis opgegroeid. Ik ging naar het middagbezoek met zijn kinderwagen.
1: Heeft zij hem wel lang genoeg meegemaakt om hem ook te kunnen missen?
0: Toen hij niet meer in dat bed lag. En zij kroop dan vanuit haar kamertje naar de slaapkamer. En ja, toen was papa er niet. Dus toen was het papa nou. Ja, ze was 10 maanden, 9 maanden dat hij weer het ziekenhuis in ging. Dus maar ze kon niet lopen, maar ze kon wel dat. Dus papa nou. En dan kroop ze naar de huiskamer en daar stond zijn foto. En daar was het papa daar. Ja, papa daar. En dan ging ze een kusje op de foto geven.
1: Ja, dat is alles. Kan vaders boezemvriend van toen, Ronald Laschuit, iets toevoegen? 2 vrienden waren het uit Amsterdam-Oost. Ronald heeft met Margriet op het zand gewoond.

0: Feels Like Heaven uit Schotland. Fiction Factory. Moeder Lydia verloor haar eerste man Gerard Schmitz binnen een jaar nadat hun dochter is geboren. En ondanks dat ze een halve eeuw verder zijn, leeft de behoefte sterk aan herinnering van een beste vriend van toen, van Ronald Laschuit. Voor je dochter, ja, die toch ook 50 is?
1: Ja, bijna 50.
2: Wil ze dan niet zelf meepraten?
1: Nee. Ik heb het wel eens aan haar gevraagd. Nee, hoor, zegt ze, mam, raad maar. Oké. Ja, en inmiddels de tweede vader is ook overleden. En dat, dus de stiefvader, om het zo te zeggen. Maar voor haar was dat de vader. Ze hebben veel meegemaakt, laat ik het zo zeggen.
2: Mm-hmm. Ronald Laschuit kan in deze dan belangrijk zijn?
1: Ja. Ze wil het niet weten. Omdat, nou ja, stel dat hij niet gevonden wordt. Stel dat, ik bedoel, dat loop ik nu zelf. Ik ben er ook de hele dag mee bezig. Ik ben ook een beetje van dezelfde laatste dagen. Maar ja, dat heb ik er wel voor over, hoor. Hij zou ook 77, 78 zijn. Dat is tegenwoordig niet oud, maar het is toch ook alweer op leeftijd. Dus ja, leeft hij nog?
2: Ja. Dat weet ik niet. En wat kan helpen? Hij heeft best een onderscheidende achternaam. Ronald Laschuit. En hier staat hij geschreven met dubbel S-C-H-U-Y.
1: Ja.
2: En dan een T.
1: Dat wist ik helemaal niet. Ik heb ook heel lang moeten denken van wat is zijn achternaam voordat ik hier aan begon. En dan schreef, want dan was ik het weer vergeten. Toen ben ik eigenlijk al mijn fotoalbums nog eens een keer gaan zoeken. En dat had ik al eens een keer bepaalde dingen gedaan. Dat ik dacht, nee hoor, het is er niet. En het is met recht, ik zeg het raar, of de duivel ermee speelt. Op het moment dat ik de eerste keer door jullie gebeld werd, had ik net ineens een kaartje in mijn hand van dat we verloofd waren. En daar stond dus een tante van Ronald met goed de naam Laschuit geschreven.
2: Ja, dat was een mooi toeval. Google deze naam en je komt op een genealogie-site dit tegen. Deze achternaam is erg zeldzaam. Het is aannemelijk dat deze ongebruikelijke bijnaam Laschuit, die een achternaam werd, oorspronkelijk aan één persoon werd gegeven. Met andere woorden, alle dragers van deze achternaam zijn wel vrijwel zeker verre verwanten. Nou, Anne.
3: Ja, eitje toch? Dan hoeft er maar één Laschuit op te bellen en dan ben je er. Doe dat dus ook vooral op 0800 30 30 300. En gelukkig hebben wij tot die tijd ook altijd nog het Amsterdams archief. En daar popt een Ronald Edward Laschuit omhoog, geboren in 1948. En wij denken dat hij wel eens de man kan zijn die we zoeken vandaag, Lydia.
1: Oh, Ronald Edward. Nou, dat is al een heel eind. Dan zijn jullie wel heel dichtbij gekomen in ieder geval.
3: Ja, dat is aardig dat je dat zegt, maar dan zijn we er natuurlijk nog niet. Dit is alleen nog maar het archief en nu moeten we dichterbij zien te komen. Misschien gaat dat vandaag wel lukken via een dochter van Ronald. Nanda Laschuit heet zij. En zij runt namelijk B&B De Neshoeve in Ens, in de Noordoostpolder. En daar moeten we denk ik zomaar eens naartoe proberen te bellen. Als jij nou thuis denkt, nou vergeet die omweg, want ik ben veel sneller, want ik ken of ik ben Ronald Laschuit van een jaar of 78 uit Amsterdam en later het Zand. 0800 30 30 300.
4: We hebben

0: meer bang. Hanna May en Bluff.
1: Word ik gezocht?
0: Jullie wachten een brief, dochters van Anneke Zwarts. Jullie moeder was maatschappelijk werker bij het JAK. En daar is Marlijn terechtgekomen, lang geleden. En nu heeft zij een brief gevonden van jullie moeder, 5 kantjes lang, waarin ze haar betrokkenheid toont bij deze Marlijn die van huis wegliep. Het is een super lieve brief, in haar woorden, gericht tot haar vader.
2: Ja, toen ik die brief tegenkwam, dacht ik van, oh, wat zou dat fantastisch zijn als zo'n brief nog bij die dochters terecht zou kunnen komen. Weet je, die brief is wel aan mijn vader geschreven en het ging een klein beetje ook over mij. Maar het gaat, die hele brief is natuurlijk, ja, die laat zien wat zij te vertellen heeft.
3: Alsof je Anneke Zwarts dwars door de brief heen leert kennen. Ze is maar 45 jaar geworden, want in het jaar 1967 werd ze aangereden door een vrachtwagen. Ze liet 2 dochters na, met wie ze vermoedelijk in Dordrecht woonde. En Anneke Zwarts was maatschappelijk werkster bij het JAK, samen met Ineke Blankenstein.
0: En jij hebt zo'n naam die van tijd tot tijd door het hoofd gaat. Marie-Louise Kind. Je komt uit Klingen. En je deelt een apart verleden met Jeannette uit Hogeveen. Zij las als kind een boek over een meisje dat zomaar een brief verstuurde naar een school in een stad en vroeg of iemand wilde terugschrijven. En dat inspireerde haar. Zij is ook gaan schrijven naar jouw school.
3: En zo vonden ze elkaar 60 jaar geleden, toen ze 12 jaar waren. Marie-Louise Klint moet dat nog weten. Ze schreef eens dat ze voor de deur heeft gestaan bij Jeannette in Drenthe, terwijl Marie-Louise daar ver vandaan woonde, want Klingen ligt in Zeeuws-Vlaanderen. De ene na de andere brief ging naar dit adres. Gravenstraat 106 in Klingen dus.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300. Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
0: Irene was nog nooit in Nederland, maar ze is wel 100% Nederlands. Haar moeder Dora was getrouwd met Lodewijk, maar beide gingen vreemd. En moeder raakte zwanger van Lodewijks beste vriend. Ze vluchtte naar Amerika, waar dochter Irene het zekere voor het onzekere nam.
4: I took a DNA test because in my heart I wanted my papa Lodewijk to be my father because I look so much like him and my grandmother, his papa or his mother.
0: Yeah.
4: And so I thought that was papa was my father, Lodewijk.
0: Yeah.
4: But the DNA says no.
0: Ja, DNA zegt je bent toch van Jeff. Wij vonden zijn dochters.
5: Hi.
4: Greetings from America. Surprise.
5: Yeah.
4: Wow.
5: Yeah.
4: Did you know about me?
5: Mijn moeder heeft wel eens laten vallen dat mijn vader nog een dochter zou hebben. En ik hou heel veel van hem. En hij is 25 jaar geleden overleden in november, de 27e. En we missen hem nog iedere dag.
0: En de vraag is, komen de twee werelden samen? Komt Irene dichterbij haar biologische vader Jeff? Of houdt ze vast aan de naamgever van deze aflevering, Papa Lodewijk?
1: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: suffer free. Zo klonk een toekenhit in een raccoonrijk adres onbekend. Wij zoeken vaders beste vriend Ronald Laschuit.
1: En we hebben gebeld met B&B De Neshoeven in Ens en spraken daar Nanda Laschuit. Klopt het inderdaad dat haar vader Ronald Laschuit is en dat hij samen met Margriet van Amsterdam naar het Zand verhuisde?
2: Oeh, ja, dat zou kunnen, dat hij met Margriet... Maar ja, goed, Margriet was er voordat mijn moeder... Daarna is hij dus getrouwd met Silzia. Dat was natuurlijk mijn moeder, dus die verhalen ken ik wel. Maar wat daarvoor... maar alles klopt eigenlijk.
1: Ja, het Zand weet ze niet zeker, maar alles klopt. Dit is inderdaad de dochter van Ronald, Lydia.
3: Oeh. Oh, echt? Ja, dan... Is er in ieder geval nog hoop, natuurlijk.
1: Ja, dat is er zeker, want Nanda denkt dat het wel moet lukken om met Ronald in contact te komen in Lelystad. Hopelijk straks meer.
4: We hadden hem al bijna weggegooid, de zoektocht van Mark naar Jan de Roos. Vast een aardige man hoor, daar niet van, maar een dienstkameraad, daar doen we niet aan. Maar nee, Jan was veel meer dan dat. Een waardevolle vriendschap gedurende 7 vette jaren. Ze gingen er samen op uit, bowlen, meezingen met muziek... en Mark was getuige op Jans huwelijk. Mark speelde daar zelfs een rol in.
0: Oh, Mark Verwiel, maak deze zin eens af. Want zonder jou...
5: Natuurlijk niet doorgegaan.
0: Ja.
5: Ja, ja. Ja, zo heeft hij het me wel verteld. Hij zegt, en daarom ben jij mijn getuige...
0: En waarom was het anders niet doorgegaan?
5: Nou, het is de grond van een man. Het zit nogal hoog af en toe. Er waren dames in Hilversum, geloof ik, bij die bowlingclub. Waar Jan ook wel interesse in had.
0: Oh, hij was gewoon populair.
5: Ook? Ja, zeker wel.
0: Ja, ik vertaal het in zijn voordeel, hè? Dat begrijp je.
5: Ja. Ja. Nee, zonder meer. Ik heb tegen hem gezegd dat hij dat soort dingen niet moest doen. En blijkbaar heeft hij daar naar geluisterd.
0: Ja.
5: Ik vraag me wel af, is het nog een paar? Hè? Is het nog een stel? Ja.
0: Want ze trouwden in 1980?
5: Ja, 10-10-80.
0: 10-10-80, en daar was jij getuige?
5: Ja. En ik was een fotograaf van zijn trouwerij.
0: Maar waren jullie ook concurrenten in de liefde?
5: Nee, dat wil zeggen... We werden wel eens gezien als broers.
0: Leken jullie ook op elkaar?
5: Ja, we hadden wel iets van elkaar. De kleur haar. De mijne waren wat langer. Ik heb de militaire dienst met een aantal weken met een haarnetje moeten lopen. Dat was toen in die tijd.
0: Ja.
5: En de mijne die kwamen tot aan mijn schouwen. En allebei een smal gezicht, blauwe ogen. En hij was gewoon wel een halve kop langer dan ik.
0: Oh ja, dat scheelt dan wel weer, hè?
5: Ja.
0: En in de militaire dienst die je aanroert, daar deden jullie allebei iets met de zieken?
5: Ja. Op de ambulance. En op de ambulance kwam ik Jan dus tegen. Daarna heel veel plezier gehad samen.
0: Ja, want die vriendschap zette zich voort.
5: Ja, we zijn samen lid geworden van een bowlingclub in Hilversum. Daar hebben we een jaar competitie gespeeld.
0: Ja, klinkt op zich niet heel spannend.
5: Nee, maar was wel heel leuk. Jan trouwde 10-10-80 met Hedy. En mijn geheugen laat me dusdanig in de steek. Dat wil zeggen, haar achternaam, die weet ik echt niet meer.
0: Oh nee. En hoeveel Jan de Rozen ken jij?
5: Nou, we hebben zo vaak gezocht naar Jan. Als je dan Jan de Rozen ingeeft, dan komen er zo gigantisch veel tegen.
0: Dus jij zegt geen begin aan?
5: Daar is echt geen begin aan, nee. Nee.
0: Jammer.
5: En,
0: wat zijn de herinneringen aan jullie uitgaansleven?
5: Ja, nou komt ineens die naam weer... schiet me nou te binnen van die kroeg waar ze dus Gino Vanelli draaiden. Dat was volgens mij Brutus. Was een klein smal straatje in Amersfoort. Een andere kroeg, daar weet ik de naam niet meer van. Maar volgens mij heette die kroeg waar Gino Vanelli zo intensief werd gespeeld. En dat hoorde je dus gewoon op straat.
0: Dus je werd gewoon doodgegooid met die muziek van Gino Vanelli als je daar langs
5: ging. Ja.
0: Denk je dat zoveel jaar later dat hij daar nog op zou kunnen aanslaan als we Gino Vanelli draaien?
5: Ja, zeker wel. Ja.
0: En dan hebben we hier natuurlijk in de bak een aantal grote titels staan, zoals You Got a Move en Wild Horses. Wat zou jij prefereren?
5: Ik denk We Got a Move. Ik moet zeggen, ik heb hem inmiddels ook op mijn muzieklijsten staan een aantal keren. En ja, dan komt ook die herinnering terug. En dat is ook de reden dat ik om nu zoiets heb van, ja, we hebben het er al zo vaak over gehad, mijn vrouw en ik. Die herinnering komt iedere keer omhoog bij Gino Vanelli, ja.

0: We gotta move. Nee, people gotta move. Jan de Roos uit Haarlem was ambulancebroeder en fysiotherapeut. Is hij ook geworden daarna. Hij is met pensioen inmiddels. Hij zou kunnen aanslaan op de gedeelde muziek die ontsteeg uit de kroeg. Muziek van Gino Vannelli, helpt dat al, Anne?
1: Nou, wie weet, wat in ieder geval wel heel grappig is. Jan houdt van Gino Vannelli en hij is getrouwd met Hedy Ravelli. Dat is die achternaam die jij niet meer wist. Nou ja, goed. Verder kregen we ontzettend veel goede tips binnen over Jan de Roos. En ik dacht, ja, dan hoef ik er eigenlijk ook niet langer omheen te draaien. We kregen Jans telefoonnummer. En Jan, de zoektocht is daarmee dus...
2: Ja, gelukt.
1: Ja, ik wou zeggen opgelost, maar gelukt. En Mark, vanaf de camping in Friesland is Jan de Roos. Dus, hier voor jou.
2: Dat is Mark. Hey. Hallo.
3: Hallo. Dit had ik dus niet verwacht.
2: Ach, gastje, wat mooi.
3: Jongen, toch. Dat is gaaf.
2: Ja. Hey. Nou, ik was ontzettend verrast en blij toen ik een en ander hoorde. Want ik heb de afgelopen periode wel dingen achter de rug en zo. En ja, hoe lang zit het tussen? 40 jaar of zo, weet ik veel.
3: Ja, zoiets.
4: Ja.
3: Ja, ik heb ook al wat achter de rug, maar daar gaat het niet om. De herinnering blijft.
2: Ja, fantastisch. Maar,
0: er zijn wel wat dingen van je teruggehaald, Jan.
3: Ja, zeker. Ja, Jan.
0: Zo zal ik 10-10-1980 niet vergeten.
3: Ik weet nog dat we een balpen kregen met die datum erin gegraveerd.
2: Ja.
3: Een parkerpen, weet je het nog?
2: Ja.
3: Jan?
2: Ja.
3: Ja, maar nee, de pen heb ik niet meer, maar de datum zit nog wel in mijn hoofd.
2: Nou ja, dat was ook de bedoeling, daarom hebben we die datum destijds gekozen.
3: Nee, dat is stikleuk. Goh, wat een genoeg.
0: En ben je nog bij Hedy?
2: Nee.
3: Ja, dat snap ik, ja.
2: Nee, dat is alweer 25 jaar geleden overgegaan en dan ben ik hertrouwd met Tony. Maar ik denk zeker... Ben jij nog met Franka?
3: Zo, dit jaar 50 jaar.
2: Kijk, ja, de tijd vliegt.
3: Ja. We gaan dus wat afspreken, hè?
2: Ja, 100%.
3: Iedere keer als we in de buurt van Haarlem kwamen... hadden we zoiets van... dan moesten we eigenlijk toch gewoon eventjes langs Jan kunnen rijden. En woon je nog in Haarlem, Jan?
2: Nee, in Amsterdam, Mark.
3: Amsterdam?
2: Ja. Buiten Veldert.
3: Nou, wij wonen nog wel in Brabant, maar we zijn ook wel een keer of 5 verhuisd.
2: Ja.
3: Dan spreken we met elkaar af. Hartstikke leuk.
2: Ja, gaan we doen, jongen. Hartstikke leuk. Ja, ik ben ontzettend blij dat je aan de telefoon bent. Heel bijzonder.
3: Ja.
2: Kijk er naar uit, Mark.

0: Jolene, pik mijn man niet van me af, zingt Dolly Parton in Jolene.
1: Het vertrek.
0: Zo vaak eindigt een zoektocht bij de DNA-databank. Paula en haar nieuwsgierigheid begonnen daar. Wie was haar vader? Wie ging in 57 om met moeder Ans Niehot uit Den Haag? DNA bracht ons voorlopig bij neef Adriaan van der Pol. Gea mist vriendin Tini en vond Tini's tante Leni het hart. En Jan de Roos is ook weer terug. Lydia vroeg haar man en kreeg een dochter. En die dochter kent haar vader Gerard vooral van een foto, niet van de verhalen. Maar vader had een grote vriend op school al, op de vervolgopleiding, Ronald Laschuit. Kan hij vader, die in de jaren 70 stierf, meenemen naar nu?
2: Nou ja, wij spraken net al Ronalds dochter Nanda in Ens. En zij zou de boodschap aan haar vader doorgeven. Dus ja, achter de schermen waren natuurlijk alle ogen gericht op de telefoon. En Lydia, hij heeft ons gebeld. Ronald is gevonden.
3: Ja. Oh, het gaat allemaal wel. Hè? Ja, wat een verrassing.
2: Ja, verrassing is het zeker. En we gaan het nog mooier maken. Want Ronald, die is hier hartstikke blij mee. Die wil jou heel graag spreken over Gerard. En dus is hier voor jou vanuit Lelystad, Ronald Laschuit.
3: Zo, nou, daar schiet ik wel even vol van.
4: Hoi. Ja, ik ben Ronald.
3: Nou, die stem klinkt nog als 50 jaar geleden volgens
4: mij. Ja, hè. Dat is wel veranderd, denk ik.
3: Wat leuk. Oh, wat geweldig, Ronald.
4: Ja, echt heel apart, hè. Ik vond het ook echt heel apart.
3: Ja.
4: We hebben een heerlijke tijd gehad samen, hè.
3: Ja.
4: Maar het is alleen jammer dat we elkaar uit het oog verloren zijn. Het is eigenlijk best triest.
3: Ja, achteraf wel. En dat voel ik mezelf ook wel debet aan. Dat ik denk van, goh, waarom heb ik dat laten schieten? Maar ja, er is bij mij natuurlijk ook, ja, toen al veel gebeurd, doordat Gerard al zo jong is overleden.
4: En ja.
3: Nou ja, daarna ben ik na 7 jaar nog een keer getrouwd. Die is ook overleden. En daarna heb ik een relatie gehad en die is ook overleden. Dus
4: dat zit je niet mee.
3: Nee, maar ja, voor de rest ben ik gelukkig gezond en ook wel optimistisch, hoor. Maar moet ik eerlijk zeggen, dat mijn dochter, die heeft dan wel eens van, goh, die begint er nu meer moeite mee te krijgen dat ze de vader niet gekend heeft. Maar ze wil hier tot nu toe niet aan meewerken, hoor. Maar als ik er wat meer ga vertellen, uiteraard wel.
5: Ronald, waarom was hij zo'n goede vriend van jou?
3: Ja,
4: wat ik moet vinden. We hadden een klik met elkaar. Ik weet niet hoe dat kan. Ja.
3: Ja.
4: Hij was natuurlijk heel serieus. En ik was, hoe moet ik zeggen? Ik zie het morgen wel. Of hij was extreem leergierig, laat ik het zo zeggen. En ik was heel makkelijk. En dat, zo hielp hij mij heel erg met bepaalde dingen. Waardoor ik ook wat meer interesse kreeg in leren en dat soort dingen. Ja, snap je, zoiets.
5: Ja, dus hij heeft jouw carrière gered.
4: Hij heeft best wel mijn carrière gered, absoluut. Want ik heb door hem met examen, hè, van hij moest weer tekeningen maken, kostenbegrotingen. En nou, ik vond het een verschrikking. Hij zegt, ik heb het al klaar. Hij zegt, als je het een beetje verandert en andere bedragen en andere vormen van tekeningen erbij doet, dan valt het helemaal niet op. Zo was hij. Dan heb ik even goed een goed cijfer gehaald. Door hem.
3: Ja.
5: En jullie gingen samen op vakantie naar Italië.
4: Ja.
5: Weet jij nog dat hij daar Lydia, die je nu aan de telefoon hebt, tegenkwam?
4: Ja, dat weet ik nog. Want ik zit met die foto's, kun ik haast niet meer vinden. Maar ik weet nog goed dat we met twee meisjes en twee jongens, met Gerard, ik en...
3: Ja,
5: maar
3: mijn vriendin,
5: Rina,
3: was
5: erbij.
4: We zaten op een muurtje.
3: Ja.
5: En toen dacht jij,
4: die
5: twee gaan elkaar vinden?
4: Nee, weet ik niet. Ja, er zat wel wat in, ja. Ja.
5: Ja. Dat had je goed gezien.
4: Ja, inderdaad, maar dan dacht ik ook, met de meisje wat ik toen had. En dat is nou niks geworden, zeg maar. Dus. Maar dat vind ik wel leuk dat het toen wel wat geworden is met hun, ja.
5: Ja.
3: Ja.
5: En nou praten jullie met elkaar over hem.
4: Ja.
5: En wat denk je, Lydia? Is dit iets om met je dochter te gaan delen nu?
3: Ja, ik zit met dikke tranen. Ja, ik vind het heel bijzonder.
4: Het is best heel emotioneel. Dat, ja.
3: Ja, het is geweldig. Dat ga ik zeker met mijn dochter delen. Dat is zo bijzonder.
4: We kunnen een afspraak maken, hoor, om een keer elkaar te zien, hè?
3: Ja, zeker. Dat graag. Nou, laat ik je niet meer schieten, hoop ik.
5: Dat gaan we wel even met jou doen. Nog 4 keer adres onbekend dit seizoen. Dat is weinig, maar ook heel juni. Tot volgende week.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
12: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
13: Scootmobiel nodig? Mobifit.
14: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
15: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
16: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
18: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
10: Radio Drenthe. De gezellige zondagmiddag.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabricius-straat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn 2 deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. 5 anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
11: Sta op, stoel nodig. Mobifit. Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
12: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Summer sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
18: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Radio Drenthe. De gezellige zondagmiddag.

in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
11: Een
3: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
11: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Mmm, ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
4: Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet.
4: Met Johan Derksen.

0: Samen met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een autobiografisch nummer van Harry Musquet. Een jongen uit een volksbuurt stopt met zijn studie en wordt muzikant. QB and the Blizzards, Backstreet.

Ruby and the Blizzards, Backstreet. De in 1996 in Chicago overleden Buster Benton maakte een serie indrukwekkende bluesalbums, maar werd vooral bekend als lid en zanger van Willie Dixon's Blues All-Stars. Buster Benton, Lonesome for a Dime.

Buster Benton, Lonesome for a Dime. Eddie Clearwater kwam vanuit Macon, Mississippi naar Chicago om carrière te maken. Hij heet eigenlijk Eddie Harrington en kreeg de bijnaam The Chief omdat hij vaak verkleed als Indiaan optrad. Eddie Clearwater came up the hard way.

Eddie Clearwater came up the hard way. De Engelse blueszanger Long John Baldry was de ontdekker van Rod Stewart en hij had bij Steampacket Reggie Dwight als pianist. En deze pianist was zo onder de indruk van de zanger dat hij zich Elton John ging noemen. Long John Baldry, Morning Dew.

Long John Baldry, Morning Dew. Chris Farlow uit Londen werd ontdekt door Mick Jagger, die tevens zijn producer werd. En een cover van de Rolling Stones, Out of Time, was dan ook zijn eerste hit. En later werd Chris Farlow de zanger bij Colosseum en Atomic Rooster. Chris Farlow, Stormy Monday.

Chris Farlow, Stormy Monday. Johnny Winter uit Leland, Mississippi, groeide op in Beaumont, Texas, waar zijn vader de burgemeester was. In 1960 begon hij met de band Johnny and the Jammers, en dat deed hij samen met zijn broer Edgar Winter. En vervolgens ging hij samenwerken met gitarist Rick Derringer uit de McCoys. Johnny Winter, Going Down Slow.

Johnny Winter, Going Down Slow. Gitarist Jimi Hendrix uit Seattle, Washington, werd in Greenwich Village in New York ontdekt door de toevallig aanwezige basgitarist van The Animals, Chess Chandler. Hij nam Jimi Hendrix mee naar Engeland en maakte een rocky doll van hem. Jimi Hendrix, Bleeding Heart.

0: my heart to bleed.
1: Jimi Hendrix, Bleeding Heart. Het nummer All Night Long komt van het debuutalbum van Todd Sharpville, Touch Over Your Love, uit 1994. En daarmee won hij de British Blues Connection Award voor het beste bluesalbum van het jaar. Todd Sharpville, All Night Long.

tot Sharpeville, all night long. Louisiana Red uit Fitchburg, Mississippi, werd bekend met materiaal van zijn helden Muddy Waters, Lightnin' Hopkins en John Lee Hooker. Hij groeide op bij zijn tante omdat zijn ouders werden vermoord door de Ku Klux Klan. Louisiana Red, gonna move on down the line.

0: Louisiana Red, Gonna Move On Down The Line. Gitarist Jimmy Johnson vertrok in de jaren 50 met zijn hele familie naar Chicago. Zijn jongere broer Syl Johnson werd een grote ster in de soul scene, maar Jimmy Johnson bleef de blues trouw. Jimmy Johnson, Things I Used To Do.
1: The things that I used to do.

Jimmy Johnson, Things I Used to Do. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Elvin Robinson uit New Orleans scoorde in 1964 zijn eerste hit met een cover van Chris Kenner's Something You Got. Eind jaren 60 vestigde hij zich in Los Angeles en daar was hij de studiogitarist op albums van Carly Simon, Dr. John en Ringo Starr. Elvin Robinson, Down Home Girl.

0: Lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Drenthe.
10: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. En noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

shoulder. She said, tell me all the truth.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter... Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.